0: And Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Your summer beat.
1: Push me, and then just touch me.

Dit zijn de hits van Top. En dit is Nio.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Summer Beat.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: som bygd
1: i skrotte sommer klus med hjemme.
0: En vekk lussen allemal
2: med 20% korting, hè?
1: En op wat?
0: Op alles!
1: En wanneer?
0: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
0: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Gamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Stop!
6: Zometeen gaan we samen de zomer inluiden, inclusief schuiftrompet. Het is 7 uur, Emiel Wallais.
7: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na 2 doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Cap Verde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
8: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
7: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
5: Dit is Top! Alexander Balkens.
6: Het voelt niet alleen aan als zomer, het klinkt vanaf nu ook extra zonnig en dat gaan we vieren. Daarom haal ik mijn schuiftrompet met plezier nog eens boven.
5: Top!

Het is zaterdagochtend, het is nog vroeg, maar toch, wat is de gelijkenis tussen maandag 15 juni en zondag 21 juni? Dat zijn de twee dagen waarop de portie bitterballen voor televisie het absolute hoogtepunt van mijn avond waren. Want van het voetbal moesten die avonden toch niet meteen komen. Hè. Onze Rode Duivels moesten toen spelen. Tegen Egypte werd het 1-1. Tegen Iran bleef het 0-0. Allemaal niet zo denderend. En vanochtend om 5 uur zijn de Rode Duivels aan hun derde en laatste groepswedstrijd begonnen. Deze keer tegen Nieuw-Zeeland. Het is daar tijdens de topheadlines afgefloten met het score van 1-5 en daar mogen we nu wel eens trots op zijn. Daarmee gaan onze Rode Duivels ook gewoon meteen door naar de volgende ronde op dat WK. Het is nog even afwachten tegen wie ze het dan precies gaan opnemen in die volgende wedstrijd. Maar goed, ik heb geen idee of je daar je wekker voor gezet hebt voor die match van onze Rode Duivels vanochtend. Want misschien heb je wel een compleet andere reden om vroeg wakker te zijn. Straks gaan we weer officieel inchecken in dat weekend. Eerst nog een shot extra cafeïne met Sonique. Dit is Sky.

0: wekker ging vanochtend uitzonderlijk vroeg om 4 uur, want ik ben voor de verandering met de fiets naar hier gekomen en ik heb daar potverdikke van genoten. Dat was de verfrissing die al een dikke week welkom was. Ondertussen ook naar de eerste helft van de wedstrijd van de Rode Duivels geluisterd. Mijn weekend kon eigenlijk niet beter beginnen.
1: Weekend check-in.
0: We geven straks een stevige schop onder de kont van deze zaterdag met zeer veel goede muziek. Maar voor het zover is, moeten we eerst nog officieel inchecken in dat weekend. En dat doe je gewoon aan de hand van jouw weekendplan. De reden waarom opstaan vanochtend de moeite waard was voor jou. Dat kan heel veel zijn, omdat je gaat barbecuen met de buren vanmiddag bijvoorbeeld. Of omdat je taxi mama of papa moet spelen. Of omdat je een van die vele weekendwerkers bent die gewoon moet doorwerken in het weekend. Met andere woorden, waarom ben jij al wakker op dit ontiegelijk vroege uur voor een zaterdagochtend? Dat moet sowieso een goede reden hebben.
1: Dit is top.
0: En die zie ik graag binnenkomen in de Top Radio BE.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
2: Hoe maak je het?
5: Samen met Jamma!
2: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Ja! Carrefour.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt? Dus?
12: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Gauthier en Fisher, somebody that I used to know.
1: Weekend check-in.
0: Ondertussen dik 20 over 7 op zaterdagochtend. Je mocht mij laten weten in de Top Radio BE-app wat jouw plannen allemaal zijn dit weekend, zodat we samen langs de weekend check-in konden passeren. Philippe uit Nieuwerkerken is vanochtend vroeg opgestaan voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Ik heb er geen spijt van, schrijft hij in de Top Radio BE-app. Jordi uit Knokke-Heist, die is dan alweer aan het werk in de haven, want daar staat het nooit stil, daar is altijd werk genoeg. Erik uit Moerbeke is vanochtend met het vliegtuig geland van zijn vakantie. Dat zit er al op. Nu onderweg terug naar huis in de zomer moeten wij gewoon doorwerken. En Marijke uit Schoten maakt de omgekeerde beweging. Ze is al onderweg naar de luchthaven, want we vertrekken op reis 2 weken naar Mallorca in Spanje. Dan zag ik ook nog een berichtje binnenkomen van Amber. Die heeft wel een zeer drukke planning vandaag. Ze moet naar de kapper en ze gaat ook een nieuwe tattoo laten zetten. Daar sta ik zeer graag voor op, schrijft ze. En Quinten uit Maldegem, die heeft er een best stevige nacht op zitten, lees ik. Ik heb een nachtje doorgedaan met wat vrienden om naar de wedstrijd Nieuw-Zeeland-België te kijken op dat wereldkampioenschap voetbal, schrijft hij. En om al een beetje in de stemming te komen, hebben we FIFA gespeeld. Ik kan er mij iets bij voorstellen. En nu, hup, je bed in.

0: is een understatement als ik zeg dat het warm was deze week. Het was gewoon snik en snikheet met plaatselijke temperaturen tot 38 graden. En dan begint de zoektocht naar manieren om te verkoelen. Met wat geluk is er airco op de bureau of in de vrachtwagen. Als je buiten werkt, dan ga je toch op zoek naar dat plekje schaduw. En thuis probeer je gewoon alles zo dicht mogelijk te houden overdag om het dan 's nachts weer allemaal open te gooien als het net wat frisser geworden is. Maar als je kinderen hebt in de kleuter of de lagere school, dan was die hitte misschien niet je grootste probleem van de week. Dan heb je hoogstwaarschijnlijk ook je hoofd gebroken over een afscheidscadeau waarmee ze naar school kunnen komende week. Vroeger maakte ik altijd een gepersonaliseerde koffiemok of zoiets, of een stuk chocolade, dat nam ik dan mee naar school. Maar tegenwoordig is dat blijkbaar niet meer zo. Het volledige verhaal hoor je zo meteen na Bibi Rexha.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Als je kinderen hebt in de kleuter of de lagere school, dan heb je er deze week misschien ook wel je hoofd over gebroken. Het afscheidscadeau waarmee ze richting de juf of de meester gaan op de laatste dag van dit schooljaar. Het is al even geleden, moet ik toegeven, dat ik dat zelf nog heb moeten doen. Dat ging toen meestal over een stuk chocolade of een zelfgeknutselde, gepersonaliseerde koffiemok of zoiets. De standaard opties een beetje, maar ik heb toch wel het gevoel dat dat de laatste tijd veranderd is.
1: Het collectief geheugen.
0: Ik hoorde deze week bij de bakker nog twee mama's tegen elkaar vertellen over één groot klascadeau waar ze bijgelegd hadden. Jelle van Rosbroek van Cadonation, een hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Alexander.
0: Met Cadonation bieden jullie een online platform waar mensen kunnen samenleggen voor zo'n groepscadeau, dat dan ook nog eens zelf gekozen kan worden door de leerkracht in kwestie. En jullie zien dat ook wel aan de cijfers, aan het aantal bestellingen dat bij jullie binnenkomt, dat die groepscadeaus, dat echt een ding geworden is.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het geven van een geschenk aan de juf of meester, dat is iets dat al heel erg lang gebeurt, maar we zien inderdaad in de cijfers een verzestvoudiging terug van het aantal online groepscadeaus dat geplaatst is over de afgelopen 5 jaar.
0: Ik vind dat best opvallende cijfers. Ik vind die heel hoog, want ik ging zelf als kind gewoon met een stuk chocolade of met een gepersonaliseerde koffiemok naar school op de laatste schooldag van het jaar om mijn leerkracht te verrassen. Zijn we dan echt plots met z'n allen gaan beseffen dat je als leerkracht misschien niet zo superveel hebt aan 20 nieuwe koffiemokken per jaar? Of wat zou daar een verklaring voor kunnen zijn?
2: Ja, ik denk dat het sowieso moeilijk is om een goed geschenk te vinden voor iemand die je eigenlijk niet zo heel goed kent. En dat het misschien gemakkelijker is om die persoon zelf iets te laten kiezen. Maar daarnaast denk ik dat ook wel het gemak voor de ouders meespeelt. Ik heb zelf 3 kindjes, dat betekent dus automatisch dat ik ook lid ben van 3 WhatsApp-groepen. Dan heb je 1 WhatsApp-groep waar er dan 200 berichten in zitten over wat gaan we nu precies geven. En die 2 andere WhatsApp-groepen, daar zitten 20 berichten in. Dat is de eerste die zegt, gaan we gewoon iets samenleggen, en 19 anderen die zeggen, ja, dat is een supergoed idee. Dus ik denk dat een stukje technologie daar ook wel een rol in speelt, van het is zodanig eenvoudig geworden vandaag om zoiets te doen.
0: Dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Contact opnemen met andere ouders, dat gaat wel gewoon veel gemakkelijker dan vroeger.
2: Ja, absoluut. En ik denk ook, vroeger was het heel moeilijk om samen te leggen, en iedereen brengt 5 euro mee aan de schoolpoort en probeert dat je samen te krijgen, en envelop. Ja, online is dat gewoon veel eenvoudiger.
0: Absoluut. Je kan natuurlijk ook enorm variëren in de soorten cadeaus voor die leerkrachten. Ik vermoed dat jullie heel veel van die bestellingen zien binnenkomen. Wat is zo het meest gekochte cadeau bij jullie?
2: Ja, het leuke is natuurlijk dat we kunnen kiezen, want de juf of meester kan dan uiteindelijk zelf kiezen wat hij kan doen met het verzamelde bedrag. Dat is gemiddeld trouwens zo'n 150 euro. En daar zien we eigenlijk de ruime voorkeur gaat naar sportartikelen, gevolgd door fashion, mode, verzorgingsproducten, boeken op nummer 4 en een mooie eindiging van de top 5 is eigenlijk goede doelen. Dus er wordt veel geschonken eigenlijk aan SOS Kinderdorpen en het Kinderkankerfonds.
0: Ah, oké. Okay. Ja, op die manier. En wat is dan zo het gemiddelde bedrag dat ouders bij jullie uitgeven?
2: Ja, wel, daar zie je ook eigenlijk iets verrassend. We zien daar een stijging over afgelopen 4 jaar eigenlijk, van gemiddeld 7,5 euro per bijdrage naar bijna 10 euro. En we zitten gemiddeld met zo'n 16 deelnemers per groepscadeau. Dus ja, dat brengt het totaal aan rond die 150 euro.
0: Dat is al een schoon bedrag. Daarmee kun je al eens een keer op school aankomen.

0: Desiree G heeft maar één plan voor deze zomer. Dat is alle generaties plat spelen. En daar heeft hij ook de perfecte test voor. De stressfactor concerten.
1: Dit is Top.
0: Hij staat daar op de line-up elk jaar en daarmee gaat hij dus langs op scholen om te testen of zijn muziek geen last heeft van een generatiekloof.
2: Echt zo, die piepjonge generatie wilde ik ook altijd even zien van welk nummer kennen ze nog, welk kennen ze niet. Van de oude platen, dat is altijd gokken. Sommige oude platen kennen ze enorm goed en sommige kennen ze dan bijvoorbeeld niet. Dus dat wil ik dan testen en tegen de zomer ben ik dan helemaal klaar voor alle generaties plat te spelen.
0: Dat klinkt als een duidelijk plan. Gaat hij dus ook doen. Wij gaan nu vooral terug naar afgelopen week. De finale van de Summer Beat 1000. Deze stond op 214. Fedel.

0: kreeg daarnet tijdens de weekendcheck-in al een bericht van Nathalie uit Herzelen. Ze heeft vorige week zondag een duo-ticket gewonnen voor Dreambeats Festival. En Nathalie is zich nu volledig aan het klaarmaken om straks te vertrekken richting Kortemark. Maar ik heb toen ook een duo-ticket uitgedeeld aan Matthijs uit Oostkamp. En die heb ik voorlopig nog niet gehoord. Dus ik denk dat ik die toch eens ga moeten bellen. Dat moet een feest zijn, net wakker worden met mijn stem. Maar ik ga toch maar eens proberen voor alle zekerheid.
1: Je bent verbonden met de mailbox van...
2: Ai. Matthijs.
1: Spreek je bericht in na de piep. Haak gewoon in om af te sluiten.
0: Matthijs, toch. Hopelijk is hij het niet vergeten. Na 8 uur toch misschien nog eens proberen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Zometeen 10 jaar terug in de tijd met de Top Hit 40 replay. Het is 8 uur, Emiel Wallais.
4: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
5: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enige minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
4: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
6: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
4: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
7: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
4: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Dit is Top! Alexander Balkens.
3: Ik voel toch een lichte paniek. Het heeft alles te maken met Matthijs uit Oostkamp. Ik ga hem nog eens bellen. Na J-Lo en David Guetta, goedemorgen.

0: Het is vandaag zaterdag 27 juni. In en rond Kortemark is dat volgens mij een soort van eigen gecreëerde feestdag. Want ik kreeg daarnet in de weekendcheck-in al een bericht van Nathalie uit Herzelen, die zich aan het klaarmaken was voor Dreambeats Festival. Zij heeft vorige week zondag een duo-ticket gewonnen bij mij daarvoor. En vandaag is dus de dag waarop het allemaal gebeurt in Kortemark. Maar ik heb toen ook nog een tweede duo-ticket weggegeven aan Matthijs uit Oostkamp. En die heb ik voorlopig nog niet gehoord.
1: Dit is top! Your summer
0: beat. Ik heb hem daarnet, net voor 8 uur, al eens gebeld. Voorlopig nog zonder reactie. Dus ik hoop nu niet dat hij zich overslapen heeft. Ik hoop dat hij er toch wel helemaal klaar voor is daar, hè? Toch nog eens proberen, denk ik, hoor. Ja, om helemaal zeker te zijn. Niets aan toeval overlaten.
2: Hallo, mama Thijs.
0: Dag Matthijs, goedemorgen. Alexander van Top hier. Je weet toch welke dag het is vandaag, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Dreambeats Festival in Kortemark. Ja. Je hebt daar vorige week een duo-ticket voor gewonnen. En ik had nog niks van jou gehoord in onze Top Radio BE-app. Dus ik dacht, ik ga toch eens checken of die al wakker is. Maar dat is dus zo ondertussen.
2: Ja, we zijn al wakker. We zijn altijd op tijd wakker.
0: Oké, en je bent er dus ook helemaal klaar voor, vermoed ik dan?
2: Ja, absoluut. En het weer zal ook meezitten.
0: Dat weer zal keihard meezitten, Matthijs. Heb je dan ook extra voorzorgsmaatregelen genomen tegen die hitte?
2: Ja, tuurlijk. Maar anders goed even met de zonnecrème, petje mee, zonnebril.
0: Absoluut. En het is ook gewoon een keigoed excuus om nog een beetje extra te hydrateren op de festivalweide zelf.
2: Ja. Dat is top naar biercoatstad, hè.
0: Inderdaad. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel, ging ik er nog aan toevoegen. Er staan dit jaar ook weer heel veel namen op de line-up. Is er zo één iemand waar je specifiek naar uitkijkt?
2: Die is altijd wel een favoriet. En Marco de Kei. Michael Amani zat er ook wel tussen, heb ik gezien. Anders zijn er nog wel een paar artiesten met me graag bezig. Nee.
0: Ik onthoud vooral het stevigere werk. En daarvoor zit je ook gewoon goed daar op Dreambeats in Kortemark vandaag. Heel veel plezier, Matthijs. En hou ons een beetje op de hoogte. Stuur maar eens een foto en een sfeerbeeld door in de Top Radio BE-app als je er bent. Hè.
2: Maar dat gaan we zeker doen.
0: Oké, en wel. Dankjewel en veel plezier daar vandaag.
2: Oké, dankjewel. Felicity.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: toch een pak van mijn hart dat ik Matthijs nog te pakken gekregen heb. Die is helemaal klaar voor Dreambeats en Korte Mark vandaag.
1: Top Hit 40 Replay.
0: En als je er nog over twijfelde, dan is dat sinds deze week niet meer nodig. De zomer is in volle gang en dat merk je ook in de Top Hit 40. Dat merk je eigenlijk al een paar weken tussen die 40 meest gedraaide tracks van dit moment. Ik ben heel benieuwd naar de lijst van deze week. Die hoor je vanmiddag tussen 1 en 4 bij Brian. Ik neem je nu vooral graag mee in het stoffige archief van die Top Hit 40. En we gaan vandaag precies 10 jaar terug naar de laatste week van juni 2016. Toen stond Justin Timberlake helemaal bovenaan met Can't Stop the Feeling. Het was de soundtrack van de nieuwe animatiefilm Trolls. Het voelde ook een beetje aan als een soort van funk disco nummer. Een paar weken eerder had hij Justin Timberlake hem ook al eens live gebracht op de finale van het Eurovisie Songfestival in Stockholm in Zweden. Can't Stop the Feeling stond daarmee dus niet alleen bij ons op plek 1. In 25 landen stond hij in de top 5 van de hitlijsten. En hij kwam ook nieuw binnen op plek 1 in de Billboard Hot 100 liever. Daarmee was die vijfde nummer 1 hit in de Verenigde Staten ook officieel binnen voor Justin Timberlake. Je krijgt hem nog eens. Dit is Can't Stop the Feeling.

0: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
0: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

heel veel geluk dat de airco hier in de studio op volle toeren aan het draaien is, want ik ben nog altijd een beetje aan het afkoelen van onze Summerbeat 1000. Gisteren om iets voor 6 uur hebben we die afgesloten met een mooie nummer 1. En deze Mau P stond er ook in The Less I Know The Better op 975. De volledige lijst van die Summerbeat 1000 kan je trouwens nalezen op onze website topradio.be of de Topradio BE-app. En zometeen een track waar je het spontaan iets warmer van gaat krijgen. Rihanna komt eraan.

0: dat belooft een plaat waar je het warm van zou krijgen, deze Rihanna en SNM. Houd je dat nog een beetje aan, dat warme gevoel? Zometeen met Topic en Becky G. Sorry, Papi is onderweg.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Dit is... Top. We make you move. Your summer beat. Alexander Balkens.

Silver staat in totaal 3 keer in onze Summer Beat 1000. Verrassend genoeg niet met deze. Forever in Love nog eens op je zaterdagochtend bij Top. Top. Your Summer Beat. De kans is groot dat hij er door die overheerlijke Summer Beat 1000 en door die warme temperaturen in het algemeen van de voorbije dagen niet meteen bij stilgestaan hebt. Maar eergisteren, donderdag 25 juni, was een bijzondere dag. Een dag waarop we een magische grens zijn overgegaan. Ik ben zeer benieuwd of je kan raden waar ik het precies over heb. Je mag gerust meegokken in onze Topradio BE-app. Ik vertel het je zo.

zonnigst met Another en 55 Ultra. Talk to you, benieuwd wat ze gaan doen in het Top Hit 40 vanmiddag. De Bausa staat daar al wekenlang op 1, maar ik denk dat dit wel stevige concurrentie kan zijn daarvoor. Die volledige Top Hit 40 hoor je vanmiddag dus bij Brian tussen 1 en 4 hier bij Top. Kwestie van die temperatuur nog wat te doen stijgen, want het is al zeer heet geweest de voorbije dagen. Hitterecord na hitterecord is gesneuveld en door de warmte heb je er misschien niet helemaal bij stilgestaan, maar eergisteren, 25 juni, zijn we een speciale grens overgegaan. Sinds donderdag ligt de komende kerst dichter bij ons dan de voorbije kerst. We zijn dus minder ver verwijderd van kerstmis 2026 dan van kerstmis 2025. En eerlijk is eerlijk, ik droom momenteel toch ook wel van wat frissere temperaturen, van een eerste sneeuwvlokje hier en daar en misschien ook wel van... Maar dat zal toch nog niet voor meteen zijn, denk ik. Want we geven de officiële aftrap van de zomer hier bij Top met een pak festivals en veel zonnige muziek. Dit is Sia en Cheap Thrills.

bij deze Tayo Cruz even de temperatuur gaan opmeten in Waregem bij Gillian. Die is vanochtend vroeg opgestaan om de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland te volgen op het WK op grootscherm. Ik vermoed dat het met zeer veel euforie zal geweest zijn. Ze hebben ze gewoon verpletterd. Het is daar geëindigd op 1-5 en straks gaat Gillian ook nog in die hitte gaan mini-voetballen met wat vrienden. Ik ben vooral benieuwd naar wat jouw plannen allemaal zijn dit weekend. Je mag die altijd even met me delen in de Top Radio BE-app. Nu richting 9 uur met Taylor Swift.

0: doet u het nog graag?
1: Ik leef van enthousiasme. Je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Dit is Stop!
6: De Summerbeat Duizend zit erop, maar aan Summerbeats geen gebrek. 9 uur, Bart de Mullemeester.
7: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
8: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
7: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
9: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben klassieker veel gescoord, maar nu begint een tweede toernooi. De voorste ronde is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn om 1 juli.
7: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
10: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
11: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
12: België op top.
11: On top.
12: We gaan het WK winnen. België op top. Come on, hè?
7: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 22:00 s'avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
5: Dit is Top. Alexander Balkens.
6: Waar ze deze week staan in de Top Hit 40 hoor je vanmiddag van Brian. Vorige week op 4, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

hadden een kleine hittegolf besteld en we hebben er een zeer grote gekregen. Daardoor klonk die Summerbee 1000 nog een pak beter. Twee weken lang gevuld met de meest zonnige tracks, de meest warme tracks ooit gemaakt. Met hier en daar ook een verrassing, dat moeten we toegeven. Een song waarvan je denkt, just dat nummer nog eens. Gisteravond gingen we de magische grens van de top 20 over. Die kon jij nog tot het absolute einde door elkaar schudden via onze website topradio.be. En iets voor 6 uur mocht Bram dan uiteindelijk de nummer 1 uit die Summerbee 1000 onthullen. This ain't nothing but a summer jam. Die was voor deze The Underdog Project met Summer Jam. Het is voor minstens 1 jaar dus de meest zonnige track ooit door jou gekozen. En Gillian stuurde daarnet al dat hij niet kan wachten tot hij nog eens op de radio gaat passeren. Het is en het blijft zo'n goed nummer, schrijft hij erbij. Het goede nieuws is trouwens dat jij die volledige Summerbee 1000 de hele zomer lang kan herbeleven. Elke avond tussen 7 en 9 hier bij Top. Dan hoor je de Summerbee 1000 Shuffle met non-stop het beste uit de lijst.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Alesso en de vrolijke vrienden van One Republic hebben elkaar na 10 jaar opnieuw gevonden. Ze hebben samen al 3 tracks uitgebracht en nu is er ook een 4de samenwerking. Zelfs met gesloten ramen en deuren ga je die warmte gewoon voelen. Gloednieuw in onze playlist. Alesso en One Republic, In Your Eyes.
1: If

0: Airco is hier op hol geslagen, want het is er spontaan nog een paar graden warmer van geworden. Fats and Small en Feel Good. Ik heb deze week iets gedaan voor de allereerste keer in mijn leven en dat was een hele ervaring, moet ik zeggen. Je mag gerust meegokken in de Top Radio BE-app wat dat zou kunnen zijn. Het gaat voor veel mensen, vooral voor wie mij kent, best chockerend zijn, denk ik. Ik vertel het je zo meteen.
1: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Murdered my innocent family.
1: Wraak en gerechtigheid.
3: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
4: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
5: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

to put up with the drama no more.

heb ik deze week voor de allereerste keer in mijn leven gedaan. Je moet het niet zo super ver gaan zoeken, want het heeft iets met het weer te maken. Sven uit Kontich die heeft een bericht gestuurd in de Topradio BE-app. Die dacht dat ik voor de allereerste keer met een zelfrijdende Tesla heb rondgereden. Dat is het dus niet. I wish, Sven, I wish. Nee, hou je vast. Ik heb dus voor de allereerste keer in mijn leven, en dat meen ik echt, een korte broek aangedaan. Want ik ben niet zo van de korte broeken, gelukkig wel van de goede muziek met Last Frequencies.

0: lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij mij?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
5: Hey mama's en papa's,
6: wij zijn Tarzan
7: en Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
7: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
7: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
1: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wieder mooi, ik kom in het de zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Staat Kettel dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
10: Dat kun je niet voor sukkel, nee.
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Start je zomer goed.
12: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Kom je langs? Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
13: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun wie,
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
17: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
18: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be.
19: Dat wilde niet missen.
20: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
21: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
22: Chapeau, weer een Schappen van Royo.

0: hebben Jeroen en Koen gisterenochtend feestelijk uitgezwaaid, want ze gaan 2 maanden in zomervakantie.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Dat betekent dat hij dus ook voor de laatste keer dit seizoen naar een overzicht van alle hoogtepunten van deze week kan kijken. En dat het de laatste week voor de zomervakantie was, dat merkte je op zijn zachtst gezegd aan alles.
2: En dan zo die laatste dagen, dan hangt er zo een beetje ja, een jomafoutisme.
3: Ja, dat is er anders nooit in dit, programma.
2: Helemaal niet.
3: Oh, in Brussel wel eens.
2: Ah.
3: Voorpagina van het Belang van Limburg, wat een beetje raar is. Dit is de voorpagina van het Belang van Limburg, het is nieuws uit Brussel.
2: Buitenlands nieuws.
3: Ja.
0: Dat moment en al die andere hoogtepunten van Jeroen en Koen van deze week kan je dus checken in de Top Radio BE-app of op de socials van Top. Jeroen en Koen gaan nu in zomervakantie 2 maanden lang meer dan verdiend uitslapen. En vanaf maandagochtend word je de hele zomer lang wakker met Brian vanaf 7 uur.

zaterdag is begonnen met Swedish House Mafia Wait So Long. We houden dat gewoon zo. Zometeen Evie Gijsels liever naar de top headlines van 10 uur. Onder andere met Shakira en Burna Boy.

0: had wat pech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Jawel, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Top!
8: Hey, goedemorgen. Zometeen gaat de muziek verder, maar nu eerst de top headlines. 10 uur, Bart de Meulemeester.
9: Goedemorgen. Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn 2 doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
10: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interview ging het er ook over. Die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
9: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Ambergé van de federale politie.
11: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
9: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm, met kans op onweer. Maxima tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
7: Dit is Top. Evi Gijsels.
8: Ja, de zomer is begonnen bij Top. Met dit uur een duo-ticket voor Festi Loco. Dat is voor jou. Maar eerst ook David Guetta en Anne-Marie.

David Guetta blaast vaker oude nummers nieuw leven in. En dat voelt vertrouwd, hè? Hathaway, What Is Love? Dat is de basis geworden voor Baby Don't Hurt Me samen met Anne-Marie. Ik denk dat je al lang wakker bent, hè? Van 5 uur kan dat? Dat is allemaal dankzij de Rode Duivels. Maar je bent niet alleen. Ik denk dat heel het land de wekker heeft gezet om 5 uur. Sommige mensen zijn dan wel teruggekropen. Maar kijk, jij bent wakker, proficiat. En niet alleen omdat je wakker bent, maar ook omdat je al 5 dagen op rij wint van de hittegolf. Nog 2 dagen te gaan. Ik denk dat je het nog gaat missen. Alhoewel, nee, ik ga het niet missen. 1-5 winst deze ochtend tegen Nieuw-Zeeland voor de Rode Duivels. Ik denk dat ons WK officieel is begonnen. En vieren, dat doen we met het officiële WK-lied van Shakira en Burna Boy.

De officiële remix van Human The Killers samen met Armin van Buuren, die 5 keer de titel won van beste DJ ter wereld dankzij het beroemde DJ Mac. De laatste keer was dat in 2012. 27 juni vandaag, de grote vakantie of de zomervakantie die lonkt. Het is ook een tijd van heel veel proclamaties. Proficiat trouwens, als je iemand kent die een diploma heeft gehaald. Of misschien ben jij dat zelf. Gisteren bij ons op school, want ik ben ook leerkracht, proclamaties. En ik zag heel veel prachtige galajurken. Dat doe je zo aan bij een speciale gelegenheid. Maar zometeen in de playlist een zangeres die altijd, maar dan ook altijd ook bij 40 graden, een galajurk draagt. Komt eraan na deze.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik alle sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja!
4: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
14: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
13: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
14: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
13: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

De officiële remix van Where's My Husband van Ray, die trouwens altijd optreedt in een galajurk, een echte klasse madame. Ja, de dag dat ze mij in een galajurk gaan krijgen, dat is waarschijnlijk bij de wedergeboorte in een ander leven. Niet aan mij besteed, galajurken, maar wat een topnummer, hè. Where is my husband? Zometeen een hit uit de 90s. We gaan terug naar 1997. Het originele nummer duurde 9 minuten, maar de korte radioversie maakt het nummer pas echt populair. Een instrumentale track staat op jou te wachten na deze.

0: verwijzend naar dat fantastische, mooie festival uit het verleden. Meet Her at the Love Parade uit 1996 van The Hole. Bijna 1 minuut voor 10:30. Er zijn problemen in Antwerpen op de R10. Dat is de single. Daar gaat het traag. Richting Noorderlaan, daar moet je 6 minuten extra tellen tussen de Stenenbrug en de IJzerlaan. En als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ruby red tomaten van Bellorta.

Ina en Hot. Ja, dat is het hier een hele week geweest. Heel hot en heet. Ik ben zelf een mobiele airco gaan halen aan het begin van de week, want anders had ik hier nu totaal niet gezeten. Ik hoorde het bij veel mensen, hoor. Het is niet meer plezant. Maar weet je wat? Ik ga het hier super plezant maken, want zo meteen geef ik een duo-ticket weg voor Festiloco. Dat is volgende week zaterdag in het Stadspark in Ninove. Ik zou zeggen, de topradio BE-app klaarhouden, want binnen 2 minuten gaan we spelen. Eerst nog Kenya Grace, die schreef, produceerde en zong het nummer helemaal zelf. En dat gebeurt weinig door vrouwelijke artiesten. Dit is Strangers bij Top en hou de app klaar.

De zomer is hier gestart bij Top. Dat hoor je en dat voel je aan alles. Sunrise Festival dit weekend. We zijn er ook aanwezig. En ik heb goed nieuws voor als je volgende week zaterdag nog geen plannen hebt op 4 juli. Want dan kan je naar Festiloco in het Stadspark in Ninhoven. Ik geef één duo-ticket weg voor Festiloco. Het enige dat je daarvoor moet doen, is de vraag die ik zo meteen ga stellen, juist beantwoorden. De

0: Welke acteur uit FC De Kampioenen speelt op Festiloco onder de naam Radio Hallo? Welke acteur uit FC De Kampioenen speelt op Festiloco onder de naam Radio Hallo? Het juiste antwoord heb ik nodig in de Top Radio BE-app.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: Cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
4: Zeg, daytraden. Is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
7: Ja, ook.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Alleen, wat zie je bij wie?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Uit Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baaien.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
8: Moedie van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
9: Hey mama's en papa's.
10: Wij zijn Tarzan.
11: En Jane.
10: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
11: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
10: komen de kids een dagje ravotten.
11: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
8: Modu van.
7: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik krijg dan niet om u, hè.
14: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Hostes, Aftrux en Locristi.
7: Gosses, mijn geen op nee.
14: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.gossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.

0: Bestel nu je tickets op ostendbeach.be. Start je zomer goed.
1: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
1: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
2: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE. Top, we make you move. Beleef bij Top, the sound of Tomorrowland.

0: Ja, benieuwd of deze er nog bij is in de tophit 40, straks om 1 uur. Thomas Gray en Rumors. Ja, het festivalseizoen is volop gestart. De zomer bij Top is begonnen. Dat voel je en dat merk je aan alles. Daarnet stelde ik een zeer belangrijke vraag. Als je volgend weekend wil gaan feesten op Festiloco in het Stadspark in Ninove op 4 juli. En het is Sarah die aan de lijn hangt. Dag Sarah, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Sarah, de allereerste vraag. Hoeveel bedraagt jouw lichaamstemperatuur op dit moment?
1: Redelijk veel. Dat zal toch boven de 100 graden zijn.
0: Ja, mannetjes. Proficiat, hè. 5 dagen heb je het al overleefd. En dat betekent ook dat jij kon meespelen voor de vraag van vandaag. Voor dat duo-ticket voor Festiloco. De vraag was, welke acteur uit FC De Kampioenen speelt op Festiloco onder de naam Radio Hallo?
1: Ik denk Herman Verbruggen.
0: Ja, dat is helemaal juist.

0: Juist, Herman Verbrugge. Er kwamen ook heel vaak Mark Vertongen binnen, maar dat is natuurlijk het personage. Herman Verbrugge is de acteur. Maar ben je die man ooit al eens tegengekomen?
1: Nee, nog niet.
0: Wel, ik ben die al een paar keer tegengekomen en ik zeg altijd Markske. En dat is zo gênant, want die man die heet dus Herman. Maar iedereen noemt die Markske. Eén ding is zeker, jij gaat Markske of Herman Verbrugge volgend weekend ontmoeten op Festiloco. Wie ga je meenemen?
1: Met een man.
0: Ah, de man. En is dat ook een feestbeest? Want Festiloco, de naam zegt het, een beetje feest, een beetje drinken.
1: Ja, dat is altijd wel welkom.
0: Dat komt helemaal goed. Sarah, ik wens jou alle plezier op Festiloco. Ik wens jou nog een paar graden erbij. Een beetje heter en heetst. Dat is toch altijd fijn in het weekend als je man in de buurt is?
1: Ja, dat is waar.
0: Geniet ervan, van Festiloco en van Top natuurlijk. De zomer is hier begonnen. Sarah, salutjes hè.
1: Dank

Timbaland samen met Kerry Hilson. Hilson beter, we leerden ze kennen via dit nummer in 2007, die toen nog redelijk onbekend was, maar dankzij Timbaland wel de bekendheid kreeg, want ze schreef nummers voor Britney Spears, Ciara en The Pussycat.

0: Bombikis, grote zomer, klus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Radio BE app. Top. We make you move. Top. Dit is Top.
1: Zometeen de nieuwste van Last Frequencies, maar eerst de top headlines. 11 uur, Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
3: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
2: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
2: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden 10 mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
1: 2 plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12, Antwerpen-Bergen-op-Zoom. Daar moet je 7 minuten extra tellen tussen Poldervliet en Stabroek. En ook nog problemen op de E313, Antwerpen-Ranst. 6 minuten daar ook tussen Wommelgem en Ranst. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top. Evie Gijssel.
1: Hete dag, nummer 6, 39 graden en meer. En wij draaien harder dan de airco bij jou thuis. Goedemorgen.

0: De laatste nieuwe van Lost Frequencies, Live It All. Hij zit op dit moment in Amerika, daar is het ook lekker warm. Maar meestal toch langere periodes warm dan hier. Ik denk dat het geen overbodige luxe was deze week. Verkoeling die jij op een of andere manier hebt gezocht en gevonden. Maar stel je nu voor dat je op dit moment moet kiezen. Wat zou je dan kiezen? Kies je voor 2 dagen nog een mega cool huis met een airco die het trekt? Of kies je voor een Ferrari? Wat zou jij kiezen? Laat dat eens weten in de Top Radio BE-app. Ja, ik weet al wat ik zou kiezen, maar benieuwd naar jouw keuze. Top Radio BE-app, daar moet je zijn. Nu Jean-Paul en Pitbull. Your summer beat. Top,
1: top. We make you move. Jean-Paul. Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready to have a

De Ferrari. Ja, een beetje luxe. Dat wordt wel gesmaakt in de Top Radio BE-app. Ik vroeg aan jou, je moet kiezen. Ofwel kies je voor 2 dagen een extra cool huis tijdens nog de 2 laatste dagen in deze hittegolf. Of kies je toch voor die Ferrari? Het is heel opvallend dat toch vooral de mannen kiezen voor de Ferrari. Dieter Bokstal bijvoorbeeld, die zegt, ja, geef mij maar een Ferrari. Er zit tegenwoordig ook airco in en dan slaap ik er zelfs in. Jo, die laat weten, voor mij de Ferrari en zweten. En Pieter, die zegt, een Ferrari met airco, win-win. En Christine, die zegt, geef mij maar dat coole huis. Het is op dit moment 32 graden bij ons. Ik wil een cool huis. Ja, ik kan geen van beide geven. Sorry, geen Ferrari, geen cool huis. Daar zal je allemaal zelf voor moeten zorgen. Maar ik kan natuurlijk wel zorgen voor fantastisch goede muziek met zometeen de man van Losing It. Maar eerst, ja, Calvin Harris. En die gaat voor de allereerste keer naar Tomorrowland. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hij heeft al wel op Tomorrowland World gestaan, maar het gaat gebeuren. Dus het is een mooie kans als je Calvin Harris live aan het werk wil zien. Tomorrowland. Maar ja, volgens mij zijn alle tickets daar wel van uitverkocht.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Voilà, dat was de Brabantzone. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Hij was eerst surfer, deze Fisher. Ja, het is een Australiër, dat is dan een beetje logisch dat hij surfer was. Maar hij was professioneel surfer en is pas later in de muziekwereld terechtgekomen. Ja, Australië gaat het niet worden, want we zijn groepswinnaar geworden op het WK voetbal. Dat betekent dat we dus nog even moeten afwachten wie onze volgende tegenstander wordt in de 16e finales. Daar in Amerika, Canada en Mexico. Ja, een van de beste derde. Ik denk dat ik één land ken, Senegal. De andere twee, die ben ik kwijt. Ik zal het straks nog wel eens opzoeken. Maar het belangrijkste is dat we ons geplaatst hebben. Ook al was heel Vlaanderen heel pessimistisch en staan we eigenlijk totaal niet achter onze rode duivels. Dat mag nu toch wel eens gaan veranderen. Ja, allee, kom aan. Ferrari of airco, dat was de vraag daarnet. Een beetje een luxe vraag. Kies je voor verkoeling 2 dagen of een Ferrari? Heel veel mensen kozen dan toch voor die Ferrari. Ja, mooi, mooi, mooi. Met airco dan wel. Maar ik heb zelf nog niet geantwoord. Ja, voor mij is dat absoluut geen Ferrari. Ik vind dat een van de meest lelijke auto's ter wereld. Is dat dan niet iets te luxueus hoe ik reageer? Maar ja, kom, als je moet kiezen en je krijgt er een, allee ja. Ik zal hem dan aannemen, maar of ik erin kruip, dat weet ik nog niet. Dat is nog een vraagteken. Zometeen krijg je van mij Wicked Games van Para for Kuva. Maar eerst nog deze nieuwe muziek bij Top.

0: Origineel uit de 80s van Chris Isaak, Wicked Games. Hier in de versie van Para for Kuva, Duitse DJ, beter samen met Anna Naklap. Ja, goeiemorgen nog. Ja, 1 minuut voor 11:30. Op 4 plekken verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de A12 Bergen op Zoom. Daar moet je 12 minuten bijtellen tussen Poldervliet en Stabroek. De E40 Gent-Brugge. 9 minuten daar tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen. Op de Brusselse Buitenring daar verlies je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten daar ook tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
1: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is gep***t. Allee,
1: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

De Bauza en Magnetic die stonden ook in onze Summerbeat 1000. Jawel, op nummer 612. En dat is wel mooi, want het is nog een zeer recent nummer en al mooi binnengedoken in die Summerbeat 1000 die gisteravond beëindigd is. Twee mooie weken met heel veel zwembaden en zwembanden. Geweldig, hè, met dat weer. Ik hoop dat je die verkoeling hebt gekregen en gevonden dankzij Top. Met natuurlijk onze winnaar van die Summerbeat 1000. Dat was dit nummer. This ain't nothing but a summer jam. Brown skin and cinnamon dance. Whoa. This ain't nothing. The Underdog Project en The Sun Club die wonnen de Summerbeat 1000. Voilà, mooi, mooi, mooi. Je kan trouwens die hele lijst herbekijken via onze website topradio.be. En de Bauza die je net hoorde, Magnetic, die komen naar de AB in Brussel op 30 oktober. Ze hebben dat net aangekondigd. Dus als je erbij wil zijn in de AB, dan moet je snel online gaan zoeken naar die tickets. Zometeen Power of American Natives. Maar eerst de man die ons in de 90s al heeft gewaarschuwd voor iets waar we nu allemaal aan hangen. Ja, het is echt erg. Denk even na hoeveel schermtijd jij hebt per dag. Bij mij gaat dat toch meer dan 4 uur zijn. En deze Jamiroquai, die kondigde het al aan in 1996. The Virtual Insanity. De voeling met de realiteit kwijtspelen. Ja, dat zijn we.

0: Ja, altijd goed opletten als je naar zo'n muziek luistert. Niet te snel rijden, niet te snel eten. Ik heb hier net mijn yoghurtje binnengestoken op een serieuze beat. Power of American Natives, Dance to Trance uit de 90s. Zo meteen nog meer muziek uit de 90s, want dit komt eraan. Paul Johnson en Get Down. Ja, de 90s, dat lust je wel op een zaterdag. Ja, voormiddag. Dat is Paul Johnson. Maar eerst nog de man die waarschijnlijk wel in de top hit 40 zal staan. Alleen is de vraag nog met welk nummer. Je weet het, gisteren geen top hit 40, want we hadden die Summer Beat 1000 met Summer Jam op 1. Dat betekent straks een kersverse lijst vanaf 1 uur met Brian. Of DJ Licious er gaat instaan, dat weet ik niet. En of het met het nummer is dat er zo aankomt, dat is ook nog de vraag. Maar je krijgt hem zo.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover.

0: Cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Eurosilo. Dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo. Voor een boon in het groen.
2: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

Klein beetje liefdesverdriet, alhoewel hij is mega in love, deze DJ-licious Magic With You. Ja, gisteren stond hij op Sunrise Festival. DJ-licious is volop aan de gang, vandaag nog en morgen. Illy Ox, die staat daar ook nog, Kanaantje Papi, Busy Voltage, Leonard Wolfs. Je kan de volledige line-up checken op sunrisefestival.be. En wij zijn daar met Top natuurlijk ook, samen met Mentos. En daar kan je een silent disco-ervaring opdoen. Gewoon even focus op jezelf en de muziek van Top. En jij kiest in welke vibe je zit. Je kan het allemaal checken op onze website topradio.be. En volgend weekend staan we op Festi Loco in het Stadspark in Ninove. Sarah die won daar er straks een duo-ticket voor. Dus zij kan absoluut die silent disco-ervaring aan opdoen van Top en Mentos. Ja, ja, ja. Zeg, ik weet het is heet. We bewegen misschien wat minder dan anders. We moeten heel veel drinken. Maar ik stel toch voor dat we een klein beetje calorietjes gaan verbranden. Gewoon een beetje door de benen gaan. Een soort van squat elke keer. Als Paul Johnson het zegt, dan moet je even door de benen gaan. Ja, en dat is dan jouw aerobic oefening voor vandaag. En dan mag het stoppen. Dan mag je gewoon gaan liggen. Niks doen. Mag. Maar nu even dus niet. Get down. Allee.

Sorry, Papi, Topic en Becky G. 1-5 voor de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. We zijn op weg naar de finale op 19 juli. Maar dat is misschien iets te optimistisch, maar het mag. Zij zijn er in ieder geval wel bij tijdens de halftime show Coldplay.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Een ijsblokje als lunch en de top headlines, de ideale combinatie. 12 uur, Bart de Meulemeester, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
6: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
5: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
7: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaalgebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
5: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een drone-aanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien. Bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
4: Ja, niet slecht die 25 graden. Iets om naar uit te kijken, maar nu volop genieten van het weekend. 2 plaatsen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Bergen-op-Zoom. Daar moet je 11 minuten extra tellen tussen Antwerpen-Haven en Berendrecht. En ook op de Brusselse binnenring. Miserie daar. 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dit is Top.
4: Ja, na een tropische week, een tropisch weekend. Over de muziek moet je je totaal geen zorgen maken. Daar zorgen wij voor. Met Martin Garrix en Dean Lewis nu. Top.

Martin Garrix, die begon op 17-jarige leeftijd met wat te prutsen aan zijn mengpaneel, maakte een remix voor Christina Aguilera en de rest is geschiedenis. Hij is een wereldster, een grote ster en hij heeft het allemaal zelf gedaan. Een van zijn beste vrienden, Ed Sheeran, daar heeft hij een nieuw nummer mee op dit moment en staat volop in Amerika voor shows. 3 shows op dit moment in Chicago en in New York was Ed erbij. Ed Sheeran, een van zijn beste maten, was dus mee. Het was geweldig. Je kan het allemaal checken op de Instagram-pagina van Martin Garrix. Martijn, dat is een echte naam natuurlijk. Het festivalseizoen is volop aan de gang. Heel veel te doen dit weekend, maar echt heel veel te doen. Paradise City, Sunrise Festival, waar top ook is, samen met Mentos. We hebben natuurlijk ook Werchter. Wel wat dingetjes te doen in Werchter. Werchter Boutique en Werchter Parklife. Het volledig nieuwe festival dat voor de allereerste keer doorgaat. Laat eens even weten wat jij gaat doen dit weekend. Stuur dat maar door in de Topradio BE-app. Wat ik doe, dat is heel simpel. Ik druk op een knop en dan begint er een plaat te draaien. Net zoals nu, voilà. Dat vraagt niet zoveel inspanning. Op een knopje duwen. En dan start dit nummer van David Guetta samen met Jaden Boysen. Upside Down is dit.

Hij zorgde voor zuurstof in de techno-scene in de 90s. Deze Moby Lift Me Up. Ja, en hij gaat erbij zijn, hè? Ongelooflijk, de allereerste keer dat hij in Werchter stond, zo zegt hij zelf, was in 1996. Toen ging de weide helemaal wild op de muziek van Moby. En 30 jaar later, 2026, gaat het opnieuw gebeuren. Dat gaat op zondag 5 juli zijn. Dan staat Moby op de mainstage van Rock Werchter. Dat is volgend weekend. En dit weekend wordt de weide al gedoopt met bier en heel veel zweet. Ja, het gaat er lekker worden, hoor. Vandaag Werchter Boutique met onder andere Katy Perry, Pitbull en Pop. Melien Thijs. En morgen een nieuw festival met Werchter Park Live met Linkin Park. Een beetje een heel andere insteek op Werchter, maar ja, het is een van de mooiste dingen die hier gebeuren. En mensen samenbrengen, samen luisteren naar muziek, net zoals we hier doen bij Top. We horen samen, die samenhorigheid, die is mooi. En dankzij Top krijg je ook gewoon de beste muziek in jouw weekend met zometeen... Ja, een tovenares. Ze heeft een toverspreuk mee. Ik weet niet wat jij wil tevoorschijn toveren. Ik kan mij al wel iets inbeelden. Ah, de zomervakantie staat voor de deur. Ze komt eraan, Lady Gaga, maar eerst nog deze. Another zonder 54 Ultra. Helemaal alleen. Really?

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Hocus pocus pat. Nee, er gebeurt niks. Ja, ik had graag iets voor jou getoverd. Dat was het een klein handventilatortje dat je nooit meer losliet tijdens deze hete dagen. Nog twee te gaan en je hebt de hittegolf verslaan. Geweldig, abracadabra van Lady Gaga. Ja, we hadden het daarnet nog over Rock Werchter, Werchter Parklife en Werchter Boutique. Het is ondertussen al van 2009 geleden dat Lady Gaga nog eens op die Werchterweide werd gespot. Misschien moeten we dat toch maar eens terugtoveren. Lady Gaga op de weide van Werchter. Ik teken daar meteen voor. Dus organisatoren van festivals, zet Lady Gaga nog eens op die weide. Ik denk dat dat een gekke boel moet worden. En daar hebben we allemaal nood aan gekke dingen. Ja, lekker gekke zaterdag. Hete temperaturen. Het zometeen de Sugar Bay is bij top. Maar eerst nog Side Piece en Cry For You. Nee, hou je trouw.

0: 21 jaar oud, dit nummer blijft legendarisch en hedendaag. Sugar Babes en Push the Button. Het is ondertussen 12:30. Goedemiddag, 3 plaatsen op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Bergen op Zoom. Daar moet je 11 minuten bijtellen tussen Poldervliet en Berendrecht. Op de Brusselse binnenring, 10 minuten daar tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 9 minuten extra tellen tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je toch nog ergens anders stil, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Ja, met de beat van Insomnia. Het is trouwens een heel leuke om te spelen met de bomma, dat ze zo de naam BB Rexha moet zeggen. Waarschijnlijk zou het bommetje daar bij jou thuis BB Rexha zeggen. Dat zie je heel vaak zo online passeren. Ja, omaatjes of bomma's die dan bepaalde moderne namen moeten uitspreken. Dus dat waarschijnlijk niet BB Rexha zeggen, maar BB Rexha. Misschien moet je dat maar eens proberen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze de groep die er zo meteen aankomt, dat ze dat wel juist gaat uitspreken. Over wie het gaat, dat wordt zo meteen duidelijk. Maar eerst nog deze. Ja, dat zou iets moeilijker zijn voor de bomma, denk ik. Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Dit is

0: noodgeval van Goldband. En het is, ja, het is toch een woord dat je grootmoeder wel juist zou zeggen. Bebe Rexha zou misschien iets moeilijker zijn, maar Goldband, dat moet nog wel lukken. Misschien moet je toch maar eens proberen als je een bezoekje brengt dit weekend aan je grootouders. Je luistert naar Top, misschien de grootmoeder en grootvader niet. Alhoewel, misschien zijn dat heel moderne mensen, daar zijn we heel blij om. Je kan Top overal mee naartoe nemen dankzij onze app, de Top Radio BE app. Heb je die nog niet? Ga die dan vooral downloaden, want die staat daar gratis op jou te wachten.
1: Zaterdag, 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Hey mama's en papa's.
6: Wij zijn Tarzan.
7: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
7: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
6: komen de kids een dagje ravotten.
7: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
6: Je komt toch eens langs, hè?
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
11: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

Ja, wat klinkt er nu het beste? Mi amor of schatje patatje? Aan jou de keuze, maar mi amor past wel bij het hete weer. Het lijkt hier wel tropisch land. Maar zoals ik heb gelezen in de kranten, zou dit wel het beeld kunnen worden van de volgende 20 jaar. Tropisch Vlaanderen, het land waar iedereen naar op vakantie wil. Maar voor mij is dat toch wel iets minder, hoor, die hete temperaturen. Ik weet niet of ik dit binnen 10 jaar een koele temperatuur zou vinden. Vandaag 39 graden en meer. Nog 2 dagen en je hebt het overleefd. Geweldig goed bezig. Mi amor, die hoorde je net van Sam Veld. En zometeen ja, zetten we de trend een beetje verder. Met goede muziek natuurlijk. Free Your Mind, maar eerst een nummer over een land. Vroeger zong de zangeres zonder naam dat, maar tegenwoordig doen onze andere Belgische helden dat. Dat zijn Dimitri Vegas en Like Mike en Mexico.

Free Your Mind and the Rest Will Follow. Dat hebben we geleerd uit het verleden. Ja, als je een beetje last hebt van de hitte, laat het vooral los. Je bent er bijna. Volgende week verkoeling tot 25 graden. Dan mogen alle deuren en alle ramen open. Dan moet gewoon de koelte binnenkomen. Maar wij houden het hier ook heet bij Top, want zometeen start er een nieuwe Top Hit 40, de lijst met de meest gedraaide nummers bij Top. Benieuwd wie er helemaal bovenaan staat. De man die jou doorheen die lijst begeleidt, dat is Brian. En die heeft er ongelooflijk veel zin in, want die is hier een beetje aan het rondlopen. Die wil mij eigenlijk al van de stoel duwen, maar het gaat nog niet lukken, want ik heb nog Sigala. Zometeen met Easy Love en dan is het aan Brian. En ook nog dit duo, getrouwde Dua Lipa samen met Angèle.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Dit is Top!
4: We vieren het weekend zometeen met de 40 meest gedraaide tracks op Top. Na de Top Headlines. Het is 1 uur, Bart de Meulemeester.
5: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
6: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
5: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
7: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
5: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
8: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
5: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maximaal tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
4: Ik heb nog 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Bergen op Zoom. Verlies een kwartier vanaf Poldervliet. Op de Brusselse bindering dan tussen Groot-Bijgaard, de Dansaertlaan en Jette. Zo'n 10 minuten extra. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ben je 10 minuten langer onderweg. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je er minder dan 10 minuten.

Amai, goedemiddag zeg. Wederom een snik hete dag vandaag. En alsof het nog niet warm genoeg is, gooi ik nog eens de 40 hete hits op je bord in een nieuwe Top Hit 40. Vandaag 16 stijgers, 20 dalers, 3 zittenblijvers en 1 nieuwkomer. Jawel, maar 1 nieuwe, dat is uitzonderlijk. Tel die allemaal bij elkaar op, dan kom je uit op die 40 meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Dat is een beetje het concept van de Top Hit 40. Rond een uur of 3 hoor je, of rond een uur of 4 liever, hoor je trouwens of we voor het eerst sinds 15 mei een nieuwe top 3 hebben. Want die is al 3 weken onaangeroerd. Dit is trouwens de huidige volgorde met onderaan Another and Talk to You. 3. Was for Milk Inc. and Madison. Helemaal bovenaan Debouza en Magnetic.

0: En dan is nu de vraag natuurlijk of hij daar gewoon vrolijk blijft staan. Op 1, The Bausa en Magnetic. Je ontdekt het rond een uur of 4 vandaag.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Eerst een gloednieuwe Top Hit 40 met ook weer een gloednieuwe Toptune of the Week trouwens. En die Toptune die staat zelfs al in de lijst genoteerd. Ja, echt waar. Komen we straks al tegen op 34. Je ontdekt het zo meteen. Eerst gaan we aftellen en starten doen we uiteraard helemaal onderaan. Top! En volgens mijn blad is dat bij nummer 40 met deze Haven en Caitlin Aragon.

Ik denk dat het zo'n beetje de laatste week is voor Silver en BXT. En het Heart and Soul. Ze zakken 4 plekken en landen op 39. In de top 40. Zometeen trouwens een spannend momentje in de lijst. Want zometeen de langst genoteerde. Een plaat die al het langste aan het volhouden is in de lijst. Ze staat er al 34 weken in en toch ben je de track nog niet beu. Ben ik zeker van. Zometeen eerst de eerste stijger en dat is ja best opvallend. Want ook Kato en John doen al 25 weken lang het licht uit met Turn the Light.

0: Het is dus wel degelijk de laatst genoteerde in onze Top Hit 40 deze week. Sonny Fodera en D.O.D. Zometeen hierbij top een artieste in de Top Hit 40 die bijna niet in die Top Hit 40 gestaan had. Want ze wou eigenlijk stoppen met zingen, een boerderij kopen en gewoon dieren voorzorgen. Dat is niet helemaal gelukt, maar toch leverde het haar een zoo op. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ik heb het over deze Shakira uiteraard. Het had dus niet veel gesteeld. Of ze zou ermee gestopt zijn. Je hoort ze zo op 36.
1: Deze zomer

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
8: Top! We make you move. 36. Come on.

0: daalt 6 plekken naar beneden. Dus eigenlijk een verlieslatende dierentuin van Shakira.
1: Tophit 40.
0: Je hoort de zoo. Hey, dit is de Tophit 40 met daarin, net zoals elke week, de 40 meest gedraaide tracks van Top. Je zou dat een terugblik kunnen noemen. Dat zou niet eens verkeerd zijn. Maar heel soms kijken we tijdens die Tophit 40 ook eens in onze grote glazen bol. En als je dan even heel goed kijkt, dan kan je zien welke track er volgende week misschien wel het vaakste gaat te horen zijn. Los van zijn plek in de Tophit 40. Ik geef toe, dat is een raar fenomeen. Maar we hebben dat fenomeen ook een naam gegeven.
1: De Top Tune of the Week.
0: Jawel, onze Top Tune of the Week. Een track waarvan we denken, potnonde, dat moet je nu eens echt gehoord hebben, zie. We staan aan het begin van de zomervakantie. Dus de kans dat dit een hit is, dat je de hele zomer lang tussen de mosselen, de cocktails en de garnaalkroketten door gaat horen voorbij komen, is bijzonder groot. Laat ons daar even eerlijk over zijn. En ik ben er trouwens nu al zeker van dat het echt heel goed gaat klinken. Nou, het was een paar weken geleden nog een kandidaat in onze Hit of Shit en het was bijna unaniem een hit. Nu, los daarvan komt hij ook gewoon als enige deze week nieuw binnen in de Top 40 en dat meteen op 35. De track die je komende week sowieso het vaakste gaat horen op Top, onze Top Tune of the Week. De nieuwste van Hugo.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Hugo, moving through the sun.
1: We make you move.

0: Dit jaar viert Offenbach zijn 12e verjaardag. Ze staan deze zomer ook op Tomorrowland, dus ik kan al een beetje raden dat die schorre in boom te klein gaat zijn voor de twee van zijn vrienden. Enfin, vrienden, het zijn eigenlijk twee buurjongens, hè, die op hun 13e eigenlijk een cover rockband wouden oprichten. En toch zijn ze anno 2026 een zeer succesvolle dance act. Zijn ze bijzonder dankbaar om.
1: The success is like a gift, you know, and we are really, really happy about that, and we want to thanks every day all the people who supported us.
0: Ah, toch heerlijk, hè? Dat sappige Franse accent van Offenbach. Je hoort ze zo op nummer 33 in onze Top Hit 40. Eerst nog F

0: Ponte en Words in de Top Hit 40. Ik heb voor jou één plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Bergen op Zoom. Daar verlies je een kwartier vanaf Poldervliet. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Toen ik jong was, ging ik vroeger voetballen of zwemmen bij mijn buurjongen. De mannen van Offenbach, die gingen samen muziek maken. Kijk, het verschil moet er zijn.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Four to the Floor hoorde je op 33-1 de Top Hit 40. Waar kom jij zo'n beetje tot rust? Ik weet het, dat is een beetje een rare vraag zo op de zaterdagmiddag. Maar is er zo'n plek waar jij heen gaat als het even allemaal te veel wordt? Dat kan de zee zijn, dat kan een boswandeling zijn. Een speciaal ingericht plekje in uw hof of op uw terras. Heb jij een ultieme rustplek? Ik vraag het maar omdat Robin Scholz zo'n plekje heeft. Ja, die man die reist natuurlijk ontzettend veel voor zijn werk. Reist constant de hele wereld rond. En hij komt maar op één plek ter wereld echt tot rust. Ja, dan zou je denken dat dat een of ander decadent buitenverblijf is of zo. Maar nee, niks is minder waar. Hij komt tot rust in, en mijn excuses voor de eventueel verkeerde uitspraak, Osnabrück. Dat is zijn eigen woonplaats. Ja, zo zie je maar, huisje, tuintje, kindje. Het is ook voor de grootste artiesten belangrijk. Je hoort hem zo met Better Times.

0: Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op ostendbeach.be.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja. Stop maar, is het dan zeven? Nee, je kan je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Modu van.
5: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
8: Ik raag dan niet om u, hè.
9: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
8: Goosses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist zien, wij.
8: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot een jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
9: Dat kan je niet van sukkel, hè.
8: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
10: Start je zomer goed.
11: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
11: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Zowat alles wat hij maakt, vind ik gewoon goed. En dat is nu ook het geval. Robin Schulz en Better Times in de Top Hit 40. Zometeen een fantastisch goed verhaal over een artiest die zijn vriendin ten huwelijk gevraagd heeft.
1: Top Hit 40, overzicht 40.
0: Nee, hij is niet op zijn knie gaan zitten. Ik vertel het je zo meteen. Eerst een overzicht met deze op 40. I Run van Haven en Caitlin Aragon.
1: 39.
0: Last voor BXT en Silver. Vier plekje naar beneden voor Head, Heart and Soul.
1: 38.
0: Weken in de lijst en ze stijgen weer een plekje, hè? Van 39 naar 38. Kato en John, Turn the Lights Off.
1: 37.
0: Hip hip hoera voor Sonny Fodera en D.O.D. want ze staan 34 weken in de Top Hit 40 met Think About Us, al moeten ze wel een plekje prijsgeven.
1: 36. Come on, get on
0: up. We're wild and we can't be tamed. En slecht nieuws voor Shakira, want zij is de sterkste daler. Min 6 voor haar Zoo.
1: 35.
0: Het is de enige, dus ook meteen de hoogste nieuwkomer deze week. Yugel en Moving to the Sun, ook onze top tune of the week deze week.
1: 34.
0: Was voor Gabri Ponte en zijn Word.
1: 33.
0: Dat waren ooit twee buurjongens, daar hebben ze elkaar leren kennen. En ze zitten 12 jaar later nog steeds aan elkaar verbonden. Offenbach, 4 to the Floor.
1: 32.
0: Was voor deze Alesso.
1: 31.
0: En deze hoorde je daarnet natuurlijk nog op 31. Better Times van Robin Schulz. En dan een prachtig mooi verhaal van een artiest uit onze Top Hit 40 die een, ja, wat zal het zijn, een halfjaartje geleden zijn madame heeft ten huwelijk gevraagd. En het was zo mooi. Oh, niet normaal. Echt waar. Je zou denken, de man gaat op zijn knie zitten om iemand een huwelijk vragen. Maar nee, Harry PFR had een compleet andere methode. Heeft een boeketje kaarten genomen en heeft op die kaarten geschreven Maria Amelia Cecile Lopez. Alsjeblieft. Wil jij met me trouwen? En toen ze al die kaarten propertjes naar elkaar legde, liever, zijn ze gewoon een volmondige ja. Dat is toch prachtig, echt waar. Henri PFR, hij heeft de liefde van zijn leven gevonden. En dat kun je hem alleen maar gunnen, zo'n sympathieke man.

0: Dit is Top met Thomas Gray en Rumors in de Top Hit 40.
1: Top Hit 40.
0: En dat op nummer 29 in de lijst. Dat twee plekken trouwens. Dat is jammer, want het is toch een zeer dikke tune. Zometeen naar de top headlines een madame die al eens graag onafhankelijk wordt genoemd.
2: Ja, yeah, I have room now to just be myself and we could do different things. We're like when you're at a major right. label, everything is so much more traditional. You pick one single and that one single is pushed and you put all your eggs in one basket. But the way that I was thinking about it with my team is like I've been working on this album for 3 years. Why would I put everything in one egg into one basket? I love my whole album.
0: En dat is de uitleg waarom die Bebe Rexha zo bizar veel muziek heeft uitgebracht. Daar hoor je zo meteen trouwens ook meteen het bewijs van in een gloednieuw uur. Zometeen na The Second Voice en Let Me Be stijgt 9 plekken.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
5: Hoe maakt u het?
6: Samen met Jamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Top! Onderweg naar een van de vrolijkste tracks in de Top Hit 40. En ja, je zingt hem mee naar de Top Headlines. Het is 2:00, Bart de Meulemeester.
10: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
11: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
10: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
9: Ik heb voor jou 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Bergen op Zoom. Vanaf Poldervliet ben je 20 minuten kwijt. Dan op de E40 richting Gent, een kwartier langer onderweg vanaf Erpenmeer, komt door een ongeval in Wetteren. En op de Antwerpsring richting Gent verlies je nog zo'n 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Hit 40. Brian Loufrimo.
9: Zaterdagmiddag iets over 2 en meezingen, dat zal je. Zometeen met Milky en Malgrab. Na de nieuwste David Gay.

0: Ik heb zometeen slecht nieuws voor iemand waarvan ik zeker ben dat hij aan het luisteren is.
1: Top Hit 40.
0: Nou, ik heb het over Brian V. Hij staat in de Top Hit 40. En hij luistert ook elke week zeer, zeer, zeer aandachtig om te checken waar hij met zijn Where Have You Been ergens in die lijst staat. En meestal is dat leuk, is dat plezant, is dat positief. Want hij zet dat dan ook altijd even op zijn Instagram stories. Je moet het maar eens checken. Je vindt hem onder Brian V Official. Zo vind je hem. Brian met een Y trouwens. Niet heel onbelangrijk, zo schrijf je mijn naam ook. Is een ding. Maar goed, deze week zal die Instagram story er net een klein beetje minder positief uitzien. En dat vind ik ontzettend jammer voor de zeer sympathieke man. Want hij daalt twee plekken met Where Have You Been. Je hoort hem zometeen, dat is een belofte. Eerst nog deze Bob Sinclair op 24.

0: De festivalzomer die is nu officieel in gang. Op het eigenste moment is Sunrise gewoon keihard aan de gang.
1: Top!
0: In de Leeuwse Bergen in Gierle. We hebben daar ook nog iemand rondlopen trouwens. Die hoor je sowieso nog voor 4 uur. Even checken hoe de sfeer daar zit. Eerst moet ik je eerlijk toegeven dat ik het bijzonder jammer vind dat ik op dit eigenste moment in Gent sta en niet in Engeland. Meer bepaald in Southampton. Want daar gaat een festival door, man. Wat een feest is dat eigenlijk. Palm Tree Music Festival met op de line-up onder andere The Chainsmokers, Griffin, Rhodes en ook deze Kygo. En ik ben daar jaloers op, want die man live zien, dat is gewoon fantastisch. Je hoort hem nu op 23 met Save My Love.

En zo zie je maar, hè, die Khaled, alles wat die man aanraakt, dat wordt gewoon een gigantisch, maar dan ook een gigantisch groot succes. Zo heeft hij al samengewerkt met Oscar Matt Kay. Nobody else make me feel like Nobody else make me feel like Maar evengoed met Ruddy Mantle.

0: Nummer 22 in onze tophit 40. Daarmee zakt die twee plekken. Zometeen Clooney.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: En zo zijn we pal in het midden van de lijst beland. Offenbach en Miles Away.
1: Top hit 40, overzicht 30.
0: Deze hoorde je daarnet op 30 van Ripe FR en Sola.
1: 29.
0: Heeft zijn vrouw op een speciale manier het een huwelijk gevraagd. Je vindt het op zijn Instagram trouwens. Deze zakt twee plekken. Thomas Gray en Rumors.
1: 28.
0: En dit is dan weer een van de sterkste stijgers. 9 in de plus voor The Second Voice en Let Me Be.

0: stijgen 5 plekken. Sad Girls hoort je op 27.
1: 26.
0: Was voor deze Milky en Mall Grab min 3. Just the way you are.
1: 25.
0: Eindelijk nog eens een track dat gewoon lekker blijft staan. Goed gedaan, Bob Sinclair en Kaiza met I Can't Wait.
1: 24.
0: En min 2 voor Brian V. Brian V vooral. Where have you been?
1: 23.
0: Staat vandaag op het podium in Engeland. Deze Kygo. Jammer dat ik er niet bij ben. Save My Life hoorde je op 23.
1: 23.
0: En deze hoorde je op 22. Alok en Khalid, Dive Into Me.
1: 21.
0: En dat is natuurlijk wie er vandaag op nummer 1 staat in de top hit 40.

deze hoorde je daarnet nog op 20, pal in het midden van de lijst deze week. En dat is eigenlijk slecht nieuws voor Lost Frequencies. Dat wil zeggen dat die twee plekken is gezakt met zijn So Much Beauty Around Us. Onderweg in de top hit 40, Terms and Conditions van Bless, na onze nummer 19. It started in my soul. En dat is deze ex-nummer 1, Offenbach en Miles Away.

0: miles away. Het is dus een ex nummer 1 in deze top hit 40. Offenbach en Miles Away. Je hoorde ze op nummer 19 in de top 40 en ze zijn daar ook gewoon blijven staan, dus dat is op zich goed nieuws. Ik heb verder nog goed nieuws, want het is eigenlijk relatief rustig op onze Vlaamse snelwegen. Maar twee plekken waar je meer dan een kwartier tijd verliest, is het geval op de A12 richting Bergen op Zoom. Tussen Poldervliet en Berendrecht ben je een kwartier kwijt. En dat is ook het geval op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Bles komt eraan.
1: Mannekes!
2: Bombeekies!
1: Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
3: Op alles!
4: En wanneer?
3: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee! Hoe
5: maak je het?
6: Samen met Jamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: dan in Le Stade de France. David Guetta kwam deze Jennifer Lopez ineens oplopen. Dat was even schrikken. Save Me Tonight hoorde je in de Top Hit 40 op nummer 17. Zeg, ik zou wel eens durven gokken dat jij volgende week een bizar, bizar leuke week hebt. Zeker als je tickets hebt liever voor Bruno Mars. Want 2, 4, 5 en 7 juli staat hij natuurlijk in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En ik ben benieuwd of je naartoe gaat. Laat het even weten via de Topradio BE app. Dan hoor je hem zo meteen.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
7: Ja.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Alleen, wat zie je wel mee?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko?
6: Mo.
7: Baie.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
8: Moet u van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Moet u van.
7: Liquidator wint. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
11: Ik raag dan niet om u, hè.
12: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist zien, wij.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
12: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
11: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
14: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
15: Start je zomer goed.
16: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
15: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
16: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Ja, hallo maat.
1: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: Yo, hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

Mars en I Just Might. Volgende week staat hij dus in Amsterdam voor de start van zijn, jawel, Europese tour. Ik heb je gevraagd om mij te laten weten als je erbij bent. En ja, zeker, er zijn er wel een aantal, hoor. Best wel wat topluisteraars die gaan. Lieselot, Angelo, Bart. Ze hebben allemaal laten weten dat ze erbij zijn. En eerlijk is eerlijk, ik ben nu al stikjaloers. Ja, het is wat het is. Enfin, ik heb trouwens een scoop mee. Een primeur. Ja, ik kan je vertellen wat DJ-licious en Calvin Harris niet met elkaar gemeen hebben. Ha! Dat is een goede doordenker. Voor zometeen na.

0: Madonna en Sabrina Carpenter.
1: I got something I want to talk about.
0: Bring Your Love in de Top Hit 40.
2: Dit is Top.
0: Een zeer fijne namiddag. Hopelijk heb je niet te warm en kan je toch een klein beetje voor afkoeling zorgen. Ik ben zelf gisteren naar Sunrise Festival geweest. Ik kan je vertellen, het was daar bloed en bloed en bloedheet. Dat heb niet alleen ik gemerkt, ook alle festivalgangers natuurlijk. En onze Esther. Esther die loopt daar al een paar dagen rond. Vandaag is dat net zo trouwens. Gaan we zo meteen even checken hoe het daar zit, of het daar al wat verkoeld is. Maar gisteren, en dat kon je ook zien op de stories van Top, heeft Esther daar DJ-licious tegen haar gelee getrokken. Of enfin, gelee, daarvoor was het natuurlijk iets te warm. Maar je snapt heus wel wat ik bedoel. En daar heb ik ontdekt dat DJ-licious alle redenen heeft om jaloers te zijn op ene Calvin Harris. Moet je even luisteren. Ze vroeg hem, met wie wil jij nog heel graag samenwerken?
3: Een absolute, absolute droom, denk ik, is London Grammar of Florence Welsh, of die dingen. Dat zijn zo'n straffe madame. Zou ik echt heel graag mee in de studio kruipen.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat zijn ook echt hele straffe madame. Vraag maar aan Calvin Harris. Ja. Heeft dat natuurlijk al eens kunnen doen, hè, met deze Florence Welsh voor die Sweet Nothing. Al moeten we eerlijk toegeven, klagen kan die DJ-licious ook zeker niet. Want hij staat in de Top Hit 40 met een minstens even fijne samenwerking. Samen met Milo.

0: Het is 3 uur, dit zijn de top headlines. Bart de Meuneister, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
2: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
1: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Buienbroek in Loch-Christie en de Gavers in Geraasbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakt begin deze maand, hebben al 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
0: Ik heb één plek waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest, is het geval op de Antwerpsring richting Gent. Je verliest een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier tijd.
3: Dit is Top. Tophit 40. Brian Loufrimo.
0: We trekken zo meteen naar de Lillse bergen. Eens checken of ons Esther het daar nog een beetje uithoudt op Sunrise Festival. Eerst nog Medusa.
3: Top.
4: Your summer.

0: vind het zo jammer dat ik je moet vertellen dat die twee plekken daalt. Kameraad en Be Mine van 10 naar 12. Het is echt een van mijn favorieten uit deze lijst, hoor. Ik vind hem zo geweldig. Goed, moeilijk momentje. Want ik heb het gevoel dat ik mijn excuses even moet aanbieden. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij bent op Sunrise in de Lintse Bergen op dit eigenste moment in Gierle. En sorry, mijn oprechte excuses.
1: Waarvoor?
0: Ja, jij hebt daar, vorig jaar was ik er daar ook bij samen met jou. En daar heb jij toen in mijn nek gezeten.
1: Ja.
0: Tijdens een fantastisch optreden. Dit jaar ben ik er niet. Dus ja, je moet een andere zot zoeken om in zijn nek te zitten. Mijn excuses.
1: Zolang dat je dat volgend jaar dan wel belooft, dat mag, dan is het goed.
0: Dat is goed, dat spreken we af. Super. Hoe is daar? Hoe was dag 1 tot nu toe?
1: Dag 1? Gisteren was eigenlijk keigoed. Heel warm wel, maar gelukkig wel heel plezant. Goede sfeer hier, goede muziek. En ook gelukkig wat afkoeling, dus dat is wel oké.
0: Afkoeling? Hoe situeert zich dat?
1: Dat situeert zich met de zwembaden die open zijn voor de bezoekers.
0: Ja, vent. Amai. Ik vind het opeens jammer dat ik in de studio zit. Maar ben je zelf ook al een plonsje gaan nemen?
1: Ik heb wel eens een pootje baden gedaan. Ja, dat wel.
0: Oké, super. Heb je ook al een artiest gezien? Dat is misschien niet heel onbelangrijk.
1: Ja, gisteren heb ik Arthur Lewis en Gerben gezien. Ook Milk Inc, ook DJ Licious. En ik heb ook een paar interviews mogen afnemen van Arthur Lewis en DJ Licious. Dus dat was keiplezant.
0: Fantastisch. Wie staat er dan vandaag zoal op de line-up?
1: Momenteel op de mainstage staat Oski. Daarna komen ook de mannen van Stukjes langs. Yves de Ruiter passeert ook eens. En vanavond sluiten we geloof ik af met Mark with a K. Dus wel nog een paar grote namen.
0: Dat gaat daar stevig bonken vanavond. Dat is zeker. En lukt het toch een beetje met de hitte? Of ça va?
1: Ça va wel. Ik heb mijn amusement hier, dus dat is oké.
0: Oh, mijn amusement? Wacht, hoe bedoel je? Wat moet ik met daarbij?
1: De muziek, water, al dat soort dingen.
0: Dat is goed. Ja, maar ik zie op socials heel wat mannen in bloot torso. Misschien dat je dat bedoelt.
1: Dat passeert hier ook wel natuurlijk.
0: Ja, voilà. Ik heb trouwens goed nieuws. Ik zit in Gent in de studio van Top. En als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik het een beetje regenen. Dus...
1: Stuur het maar hierheen.
0: Voilà, ik denk dat verkoeling onderweg is, Esther. Nog even volhouden. Is het goed?
1: Doe ik. Yes.
0: Veel plezier daar nog. We kunnen je volgen via de socials. Salut, hè.
1: Salut!

0: Topic en Becky G met Sorry Papi in de Top Hit 40.
1: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Ja, de beste 10 komen eraan. Eerst gaan wij nog even terugblikken naar de afgelopen 10 tracks. Vond je op 20 Lost Frequencies en Nathan Nicholson, So Much Beauty.
1: 19.
0: Nummer 1 Offenbach, Miles Away, bleef gewoon vrolijk staan op 19.
1: 18.
0: En dit was goed zeg, 18. Bless, Terms and Conditions, plus 3 ervoor.
1: 17.
0: Helaas, min 2 voor Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight.
1: 16.
0: En hij start volgende week aan zijn Europese tour. Bruno Mars in Amsterdam. I Just Might hoort je op 16.
1: 15.
0: Plus 1 voor Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love.
1: 14.
2: Just remember we're forever young.
0: En ik had een klein beetje mijn vrees dat die zou zakken. Maar niets is minder waar. 3 in de plus voor DJ-licious en Milo.
1: 13.
0: Medusa en Don't Wanna Go Home hoort je op 13.
1: 12.
0: Was voor deze kameraad en Be Mine toch wel mijn favoriet? Ja, ik ga daar niet over liegen.
1: 11.
0: Dus jammer dat die twee plekken zakte, dat zeker. Deze stijgt er dan weer 2. Topic en Becky G. Hoorde je daar net nog op 11. Zometeen in de Top Hit 40. Calvin Harris.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

0: is de nummer 9 in de top hit 40. Ja, en dan weet je dat je alsmaar dichter en dichter bij die nummer 1 komt. Kleine verrassing trouwens. Ja, dat is een nieuwe. Je begrijpt, meer kan ik daar nog niet over vertellen.
1: Top hit 40.
0: Ik weet niet of je de afgelopen week naar Wouter in de Party Room geluisterd hebt. Daar heb je gehoord dat hij met Bebe Rexha gesproken heeft. Ik heb daar het een en ander van opgevangen. Vooral dat Bebe Rexha een beetje een basic bitch is op vlak van koken. Moet je luisteren.
2: I'm like I'm very basic. I just stick to the basics.
0: Oké. Okay.
2: But I was like, you know what I've been like wanting to make lately is like the white rice with the baked salmon, the seaweed chips, some edamame, like, you know, like out of the shell though, some sliced cucumbers and make it in like a nice little, like, I like to do that like with the kewpie mayo and like the sriracha. Ooh. And like smush it all and put it into like the little seaweed. Oh, it's so good.
0: Ja, amai. Ze is mijn kmeid, maar ik weet wel dat ik me daar eens graag zou gaan eten. Maar goed.
1: Dit is top.
0: Dat kan aan mij liggen. Je hoort ze nu op 8 in de top 40. Bebe Rexha, New Religion.
1: Top

0: Wacht, stop de persen. Zometeen in de top 40 een nummer uit de top 3. En dat wil zeggen dat die top 3 deze week gigantisch door elkaar geschud is. Ja. Amai. Zo spannend heb ik het op een zaterdagmiddag zelden geweten. Ondertussen, één plek waar je op dit moment meer dan een kwartiertijd aan staat te schuiven, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file, kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
2: Oh. Ja! Lemmes.
1: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
8: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ja, ik zei het daarnet al, de top 3 is deze week helemaal overhoop gegooid. Mag je vrij letterlijk nemen. Want op nummer 6 in de top 40, de nummer 2 van vorige week. En dan weet je dat die eraan is voor de moeite. De terugval is begonnen voor Milk Inc. en Madison.

0: Dat is twee keer Jugal in Top Hit 40 deze week. Jugal met Jamaican. En eerder hoorde je hem ook al met Moving to the Sun. Dat was zijn nieuwste trouwens. Maar dan staat hij toch weer mooi, hè? Op nummer 5. Helaas net niet in die top 3. Wie daar wel staat. Ja, dat weet je al, dat zijn 3 totaal nieuwe. Enfin, zo goed als. Zometeen ontdek je het vanzelf.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
3: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
4: Je komt toch eens langs.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
8: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
11: Geen lag, geen compromissen.
12: Fan Systems, high-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

moet je natuurlijk wel een aantal vraagtekentjes opbrengen. Het feit dat je deze nu hoort. Want hij stond vorige week nog op nummer 1. Debauza en Magnetic. Eén ding is duidelijk, deze week is dat niet meer het geval. Want ze landen op nummer 3.

0: Dat is dus een daling van 2.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Is dan de vraag waar we nog een antwoord op moeten geven. Zometeen, één ding is zeker. Het is niet Shakira. Nee, zij staat gewoon op nummer 2. Samen met Burna Boy. En een teamsong van het week.

0: ik wist het niet, maar Dai Dai, dat is dus eigenlijk gewoon Italiaans voor come on. Dai, dai. Of let's go, deze. Dai, dai, let's go. Ja, je bent niet de enige die dat niet wist. Je weet dus wel, als je deze zomer naar Italië gaat en je moet iets te lang wachten op je espresso, zeg dan gewoon Dai Dai en dan gaat het misschien een klein beetje sneller vooruit.
1: Top Hit 40 Overzicht.

0: was voor Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco.
1: 8.
0: En deze blijft goed gaan. Zakt wel 3 plekken. Bibi Rexha en No Religion.
1: 7.
0: Wel iets hebben hoor, zo dat koortje op die beats van Lost Frequencies. En jij ook, want hij stijgt 4 plekken. Live it all!
1: 6. Music is my
0: medicine. En deze doet dan weer het omgekeerde. En dat is slecht nieuws voor Reggie en Liz.

0: 2 plekken in de plus voor Jugal en zijn Jamaica.
1: 4.
0: Ze hebben er 13 jaar aan gewerkt. Martin Garrix en Ed Sheeran. En nu blijven ze staan op 4 met Repeat It.
1: 3.
0: En Dit was de nummer 1 van vorige week. Na x aantal weken eindelijk van zijn troon gestoord.

Banana Boy met Die Die. Het is ruim 3 voor 4. Wie zou dan wel die nummer 1 zijn in de top 40? Ah, kijk. Het is ook een zeer zomers nummer. En dat is ook terecht met die 35 graden op de thermometer. Ik hoop dat je het allemaal een beetje uithoudt en dat je voor hier en daar wel wat verfrissing kan zorgen. Zometeen doet Kurt Vermeijden dat trouwens. Na de top headlines is hij er voor jou. En hij is een beetje verkouden, dat ga je opmerken. Het is ook de enige mens ter wereld die op dit moment verkouden is, denk ik. Alleen Kurt Vermeijden kan dat, joh.

0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Stop!
8: 4 uur net gepasseerd, dan is het hoog tijd voor Bart de Meulemeester. Met de topheadlines, hey, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
10: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
9: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
8: Als je onderweg bent, kan je een kwartier gaan aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel moet je er dat kwartier bij tellen. Beland je in een andere file, dan is het zelfs voor minder dan 5 minuutjes extra. Ho, dat is niks eigenlijk. Hè.
7: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
8: Het is vandaag de internationale dag van de zonnebril. Allee, ik zou dat eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat dat een hele maand al het geval was, maar goed. Hey, welkom bij Top.

Dit is het weekend van Top natuurlijk met sinds 4 uur vooral veel vrouwen aan de macht. Ellie Goulding is al gepasseerd, Ella Henderson ook. En nu zijn we aanbeland bij de letter R en daar vinden we Ritakke. Rita Ora is dit met Let Me Love You.

0: Volgens de kalender is de grote vakantie toch bijna begonnen. En dan is de vraag, geraakt die grote vakantie eigenlijk goed gevuld?
1: Dit is top.
0: Ik weet het nog wel, er zijn nog een paar dagen dat de kinderen nog naar school moeten. Maar goed, we weten allemaal dat het eigenlijk het grootste gedeelte afgelopen is. En dan moet er vooral een grote vakantie gevuld worden. En dan moet er vooral ook een moment gevonden worden waarop jij misschien wel uit het huis kan. Wel, ik heb een oplossing. 31 juli. Moet je eens kijken of je dan niet veel te doen hebt en misschien een aantal dingen annuleren. Dan moet je richting Brussel trekken, want je kan dan naar iets heel bekend gaan kijken. Ik bedoel dan het atomium. En als je denkt van ja, maar dat atomium staat er ook op andere dagen. Ja, dat is waar. Maar op die 31ste juli is de kans ook heel groot dat daar iemand heel bekend rondloopt. En niet alleen rondloopt, maar dat je hem ook kan zien springen en allerlei moves ziet uithalen achter zijn draaitafel. Want Tiësto komt dan naar onze hoofdstad voor Atomium Open Air. Dat is een feestje dat dus doorgaat op 31 juli. Daar dus heel dicht in de buurt van het Atomium. En het is al bijna 20 jaar geleden dat Tiësto ook nog eens headliner is geweest op een festivaletje van die grootte eigenlijk in onze hoofdstad. Dat is al sowieso een reden om richting Brussel te trekken. En vooral ook, ik ben er bijna zeker van dat hij deze wel in zijn set zal steken. Dit is Tiësto nog eens en Traffic.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend?
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

is het de internationale dag van de zonnebril. Ja, voor het geval u denkt, hij verzint dit. Nee, het bestaat echt waar. Zaterdag 27 juni is de internationale dag van de zonnebril. Ik weet het, je hebt die zonnebril eigenlijk al de afgelopen weken heel vaak nodig gehad. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En daar zit dan vooral onze Summer Beat 1000 voor heel veel tussen natuurlijk. Ik ben eens gaan kijken in de lijst hoe dikwijls dat daar het woordje sun in te vinden is. Zowel qua titel als qua artiest. En ik kom aan 21 zonnetjes. Zoals bijvoorbeeld bij deze. Dit is Sunrise van Milk Inc. Staat op nummer 846 in die Summer Beat 1000. En er was ook nog Robin Schulz op plaats 686. Die dan weer meer interesse had in het feit dat als de zon naar beneden gaat, het ja, meestal wat interessanter wordt op de wereld. Maar goed, Robin Schulz en Milk Inc. die zijn dan vooral geïnteresseerd in de nacht. Er zijn ook altijd van die grote zonnekloppers. Die uren in de zon gaan liggen, dan zaten we plaats 504 in de lijst. Planet Funk en Chase the Sun. Maar er zijn ook artiesten die het gewoon simpel hebben gehouden, zoals Lost Frequencies op plaats 409 in de lijst. Sun is Shining. En die titel, The Sun is Shining, is trouwens niet super origineel, want op plaats 227 kwamen we diezelfde titel nog eens tegen in de lijst. Want ook Funkstar Deluxe heeft ooit een track uitgebracht samen met Bob Marley, die dezelfde titel heeft, Sun is Shining. En als je denkt, ach ja, dat kan toeval zijn, maar nee gij, op plaats nummer 3 vonden we dit. Want gisteren was er natuurlijk de grote finale van de Summer Beat 1000 en deze is op nummer 3 geëindigd. Axwell en Ingrosso en Sun is Shining. Het had nu leuk geweest als nummer 2 en nummer 1 ook dezelfde titel hadden, maar nee, dat was het niet. Dit was trouwens gisteren de nummer 2. Sky and Sand van Paul Kalkbender en helemaal bovenaan, ach, terug een zonnetje.

Dan moet ik wel toegeven dat de zon hier verstopt zit natuurlijk in de artiestennamen. De Sun Club, daar is hij en die Underdog Project en Summer Jam. Het is de nummer 1 geworden in de Summer Beat 1000. Als je de hele lijst nog eens wilt checken, dat kan. Op twee plaatsen trouwens. Op onze website topradio.be en uiteraard ook in de topradio.be. Daar kan je hem vinden. En dan kan je dus ook ontdekken wie er bijvoorbeeld op nummer 10 stond of nummer 11. Heerlijke lijst is dat.

0: Mamma cash!
1: Bombiki!
0: Schrotes omerklus bij Jamma!
1: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles!
0: En wanneer?
1: Nu zondag!
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Ja, het kan perfect een idee zijn, dit dansje als overwinningsdansje, want ja, deze ochtend is het gebeurd. Nieuw-Zeeland, België is geëindigd op 1-5 deze ochtend. Om 5 uur moest je er wel voor opstaan. En dan een dikke 2 uur later ongeveer, dan wist je dat we uiteindelijk toch doorgaan. Woensdag gaan we opnieuw voetballen. Tegen wie? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt er nog vanaf wat de andere wedstrijden gaan opleveren. Maar tegen die woensdag, 10 uur, moeten we misschien wel een ander dansje bedenken. Misschien kan dit wel een soort van overwinningsnummer worden. Alhoewel, het is maar een suggestie natuurlijk. Dit is Angèle & Justice. Dit is What You Want nu op top.

0: Ik hoor hier altijd een beetje sluikreclame in voor Lego, Lego, Lego. Allee, voor Lego eigenlijk, ja, zoals de mensen zeggen. Maar goed, het kan aan mij liggen. Nicki Minaj was dat en Starship. Straks komen Cato en John hier een beetje spelen met het licht. En er komen ook nog twee andere speelvogels langs van de ochtend.
1: Dit is Pop. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: beste van Jeroen en Koen.
1: Kan je zoals elke zaterdag online vinden via onze socials en via topradio.be. Alhoewel, ik ben eigenlijk aan het liegen, want ik zeg elke zaterdag, maar dat gaat natuurlijk de laatste zijn voor de zomerstop, want ze zijn er gisteren mee gestopt, Jeroen en Koen. Ja, ze hebben jou eigenlijk heel de herfst, heel de winter en heel de lente wakker gemaakt tussen 6 en 10. En vooral om 6 uur 's ochtends waren ze al heel actief. En het beste, dat proberen we altijd samen te proppen van de afgelopen week in een paar minuten met beelden bij. Dat is altijd tof om te zien. Zo ga je onder andere ontdekken dat ze op een gegeven moment het spelletje spelen wie vliegt er uit het raam. Ja, er zijn 3 opties. Oftewel is het Louis, oftewel is het Koen of Jeroen natuurlijk. Wie van de 3 er uiteindelijk uit het raam vliegt, dat kan je dan ontdekken via het beste van Jeroen en Koen. En ook de gladde benen van Koen zijn trouwens ook heel aanwezig deze week. Maar er is ook dat moment dat er gebeld wordt met de weerman. En ja, als weerman had je de afgelopen week een vrij eentonige job. Want je moest vooral zeggen dat het te warm was en dan moest je ook een paar tips meegeven. En die tips die onze weerman had, die zagen Jeroen en Koen direct zitten.
2: Kunnen we eigenlijk iets doen op nationaal niveau?
3: De gebruikelijke zaken, hè? Veel drinken, niet te veel arbeid verrichten, op het warmst moment van de dag. Gewoon niks meer doen vanaf 12 tot 4.
2: Dat zal wel lukken.
4: You've come to the right place.
1: Ja, kan ik me wel voorstellen. En ze gaan er ook van genieten, hè, van hun vakantie natuurlijk. Al ga je hen elk afzonderlijk nog wel ergens horen passeren, hoor, tijdens de zomer. Dus hou vooral ons heel goed in de gaten. En dan is natuurlijk de vraag, met wie ga je dan volgende week maandag wakker worden? Wel, het antwoord is heel duidelijk. Dat is onze Brian. Vanaf maandag is hier om 6 uur. En dat heel de zomervakantie lang gaat hij zijn wekkertje zetten. En blij dat hij daarvan wordt. Oh.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
2: Ben je deze ochtend speciaal opgestaan om de Rode Duivels aan het werk te zien? Wel, het antwoord is blijkbaar ja. Toch volgens Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
3: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
5: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
3: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maximaal rond de 25 graden.
1: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
2: Met een paar powervrouwen die onderweg zijn, zoals Caitlin Aragon bijvoorbeeld. Kesha mag je ook verwachten. En we starten met J-Lo, Jennifer Lopez.

als je een artiest bent, dan zou ik denken dat je waarschijnlijk ook iemand bent die graag op een podium staat, die graag in de picture staat. Dat je waarschijnlijk ook wel iemand bent die houdt van de likes online en van de aandacht die je daar kan krijgen. Maar dat blijkt niet bij iedereen het geval te zijn. De volgende man die eraan komt, die heeft in zijn bio op Insta het volgende staan, als je dat vertaalt naar het Nederlands. Hitmaker uit Frankrijk, van wereldhits zoals Mi Gente en Echo.

Ja, met die wereldhits bedoelt hij dan onder andere deze Echo. En dan weet je natuurlijk dat ik het heb over Willy William. Maar zijn bio gaat nog verder, want mijn muziek klinkt al jaren in je oren. Alleen kende je mijn naam niet. Ja, dat staat er letterlijk. Dat heeft Willy William in zijn bio staan. En ik vind dat hij eigenlijk iets te bescheiden is. Want allee, wij kennen toch de Willy William allemaal wel. Van Echo, die je daarnet hebt horen passeren. Maar natuurlijk ook van zijn enorme grote trompet waar hij echt heel, heel luid op blaast.

heb je nog geen plannen voor deze avond? Ah, wel, dan is het misschien een ideetje om eens richting de Lilse Bergen te trekken in Gierle, in de Antwerpse Kempen, want daar is het Sunrise-festival volop aan de gang. Gisteren was het festival dag 1, vandaag festival dag 2, met, als ik goed geteld heb, 7 verschillende podia. Ik zeg maar iets, Leonard Wolfs bijvoorbeeld, of Kraantje Papi kan je er tegenkomen. Ook Mark with a K en dat Twika's zijn ook mannen die ergens op een gegeven moment op een podium verschijnen. En Yves de Ruiter trouwens ook, net zoals Jan Vervloed. Dat zijn al heel veel redenen om naar daar te trekken. Wij zijn er ook, samen met Mentos en onze Esther. Die loopt daar ook rond. Ik ben eens benieuwd of ze daar het hoofd koel kan houden of dat net iets minder goed lukt. Straks ga ik eens horen hoe het daar met haar gaat. Na deze Florida, dit is Good Feeling.

0: Ja, oké, ik geef het toe. Florida probeert mij wel een goed gevoel te geven. Maar eerlijk is eerlijk, Esther is er toch net iets beter in... Om te zorgen voor dat goed gevoel. Top. Your summer beat. En ze heeft mij dat net ook horen vertellen. Dat is toch waar eigenlijk, hè?
1: Zeker.
0: Oh, voilà, voilà. Waar ben je op dit moment?
1: Ik ben momenteel op de camping van Sunrise Festival.
0: Oeh, ja, het festival dat inderdaad gisteren gestart is, morgen ook nog doorgaat op de Delftse Bergen. Daar moet je zijn, natuurlijk in Gierle. Ik heb er net al een paar namen gedropt. Ik zeg maar iets, Leonard Woels, Mark with a K, Dat Weekas, Yves de Ruiter, Jan Vervloed. Zijn dat ook mannen die je straks nog gaat checken?
1: Absoluut. Ik kijk heel hard uit naar de set van Yves de Ruiter. Dat is ondertussen een jaartje geleden dat ik die heb gezien, dus die ga ik zeker wel checken.
0: Ah ja, oké. Okay. En jij bent daar niet zomaar alleen om die mensen te checken natuurlijk, maar vooral ook de socials van Top moet je ook in de gaten houden. Hè?
1: Zeker, ja. Daar plaats ik van alles op. Ik toon een beetje wat ik daar zie, wie er allemaal spelen en zo. En ook hoe je verkoeling kunt vinden op het festival, dus zeker eens checken.
0: Ah ja, mag je daar al... Want ik ben wel benieuwd eigenlijk, hoe kan je verkoeling vinden?
1: Het zwembad is er geopend en ook bij de mainstage is er een soort strand waar je ook gewoon daar dan in het water kunt springen.
0: Ah ja, en hoeveel uren heb je daar al gezeten?
1: Toch al heel veel.
0: Kan ik me voorstellen. Ik heb ook gezien dat er in totaal 7 podia zijn, maar eigenlijk stiekem zorgen wij ook voor een soort mini-podium, want wij samen met Mentos staan daar ook, hè?
1: Ja, klopt. We staan er met de Mentos Vibes. Dat is een nieuw product van Mentos. Kauwgoms in 3 smaken en die kun je zeker eens testen als je langskomt in onze Silent Disco.
0: Heerlijk is dat. Wat staat er voor de rest nog op de planning morgen bijvoorbeeld?
1: Morgen mag ik 2 hele coole interviews doen. Ik mag eens praten met Nina Black en Average Rob. Dus daar kijk ik heel hard naar uit.
0: Ah ja, oké. Okay. En die Average Rob, ja, die supporter natuurlijk voor de Belgen. Ik veronderstel dat hij ervan uitgaat dat we wereldkampioen worden.
1: Ik denk het ook.
0: Wat is jouw pronostiek trouwens? Even tussendoor.
1: Wij gaan gewoon keihard winnen.
0: Dat geloof ik zeker. Esther, ik wens je daar heel veel plezier daar in de Leelse Bergen. En je weet het, online materiaal kan je vinden via onze socials, de socials van Top. Ik wens je dan nog een hele fijne namiddag en avond. En hier en daar wat verkoeling zoeken, dat komt in orde.
1: Komt goed, merci.
0: Joe.

0: Dit is nieuw van Alesso en One Republic. En In Your Eyes, als je meer vooral interviews en reacties wil vanuit de Lilse Bergen, ja, dan kan je vooral onze socials checken. Het is onze Esther die daarvoor zorgt en de Lilse Bergen. En vooral het Sunrise Festival, je kan er altijd nog naartoe. En niet alleen vandaag, maar morgen is er trouwens ook nog een festivaldag. Dadelijk hier in het weekend van Top Los Frequencies en Tom Odell, die je mag verwachten met Black Friday. En ook nog Supermode komt eraan met Tell Me Why na dit.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
8: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
8: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Dit is zo toch stil te zijn, het moment waarop je opnieuw een of andere barbecue kan meemaken, denk ik. Zij dat je al aan barbecue nummer 7 zit, dan kan het misschien zijn dat je gaat van een rustige avond, supermode en tell me why. En als je onderweg bent, kan ik je meegeven dat je op de Brusselse binnenring een half uur moet aanschuiven tussen Groot Bijgaarde en dan Saartlaan en Jette. Daar moet je dat een half uur bij tellen, dus tussen Groot Bijgaarde, dan Saartlaan en Jette. Brusselse binnenring, beland je nog in een andere file, dan heb ik beter nieuws voor jou, want die zou niet langer mogen zijn dan 5 minuutjes op dit moment.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiverr. Cyber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Na die ideale voorbereiding die je kreeg van de Summer Beat 1000, is het nu ook echt zover. Ja, de grote vakantie en de zomer is begonnen. Your summer beat. Dit is top. Ja, ik weet het dat qua weer het eigenlijk ook al een paar weken begonnen is. Samen met onze Summer Beat 1000 hebben we goed geregeld. Maar vanaf maandag ga je opstaan, niet met Jeroen en Koen, maar is het wel Brian die je hoort vanaf 7 uur in de ochtend tot 10 uur. Tijdens de middag is er Thibaut, tijdens de namiddag is er Bram en Wouter om je uiteindelijk netjes terug naar huis te vervoeren. Als je tenminste onderweg bent met de auto natuurlijk. En dan vanaf 7 uur 's avonds is er de ideale soundtrack voor welke party je ook organiseert bij je thuis. De Summer Beat 1000 Shuffle en dat van maandag tot donderdag. Tussen 7 en 9. En morgen klinkt de zondag trouwens ook al een klein beetje anders. Morgen vroeg, tussen 7 en 10, is er Alexander. Om 10 uur is er Evi. En dan kan je daarna ook nog kijken of beter luisteren naar Christophe Abs in de namiddag. Vanaf 1 uur tot 4 uur kan je genieten van Christophe. En daarvoor dus Evi tussen 10 en 1 hier bij Top. De hele planning die kan je trouwens vinden op topradio.be. En je weet het natuurlijk ook wel, als je ons altijd wil volgen, dat kan ook via onze socials. Dat is zeker zo interessant. Af en toe valt er ook wat iets te winnen.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Eurosilo, dat is gewoon buten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, daarnet heb je al een deel van de programmatie gehoord, natuurlijk vanaf maandag. Onder andere dat je wakker wordt dankzij Brian om 7 uur in de ochtend. Maar Kathleen stuurt die via de Topradio BE-app. Is er straks na 6 uur ook Top Schaamteloos met Jeroen? En wel, beste Kathleen, ik ga het even uitzoeken voor jou. En over een paar minuten weet je het antwoord. Na onder andere deze van de Shapeshifters. Dit is

track die boterzacht is van Henri PFR. Dus niet solo, maar sola. Ja, we hebben officieel de zomer afgetrapt. Dat hebben we 2 weken lang gedaan natuurlijk met de Summer Beat 1000. Maar nu is het echt van dat. De volgende 2 maanden krijg je onze zomerprogrammatie. Ik wil onder andere zeggen dat je morgen wakker wordt met Evi om 10 uur bijvoorbeeld. Of tijdens de middag kan je op zondag Christophe Abs horen tussen 1 en 4 hier. En tussen 4 en 6 is er de Global Dance Chart met Koen onder andere. Maar straks na 6 uur is er de grote vraag. Ik had het berichtje nogal zien binnenkomen. Onder andere nog een andere luisteraar die ook had gevraagd van is er straks na 6 uur top schaamteloos? De enige manier om dat te ontdekken is een beetje kijken hier in de grote computer en zo eens kijken wat er gepland staat na 6 uur qua muziek. Ik heb onder andere dit zien staan. Poco Loco, maar ja, het kan nog altijd toeval zijn natuurlijk. Dat die toevallig passeert tussen 6 en 7. Dus een beetje verder gescrolld hier en dan kwam ik bij deze uit. En dan zitten we bij de 18's en Mamma Mia, dus ik denk dat het heel duidelijk is. Maar ja, natuurlijk is Jeroen er om al die barbecues en al die andere parties te verzorgen natuurlijk. En dat heel de zomer lang, vanaf 6 uur is hier tot middernacht. En dat is 2 maanden aan een stuk. Veel plezier met Jeroen.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedenavond. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
5: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
4: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
6: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk, mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
4: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Phoenix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Liebot.
7: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
4: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
3: Top schaamteloos. Jeroen.

0: Ja, en dat zal zeker niet de laatste lalala geweest zijn. Goedenavond, daar gaan we weer.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos. Let's go! Let's go!
0: En weer een bloedhete barbecue versie Polonaise met de merguez. Here we go!

Mocht er ook weer bij met Poco Loco. Jawel, je bent terechtgekomen in het zotste programma van de zender. Tot middernacht is dit Top Schaamteloos. Met straks ook The 18's, Capella, DJ Sammy. En nu meezingen met The Van.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platta. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Dit is Top. We make it.

0: moet je niet zo diep graven, hebben wij gemerkt.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Je weet wel, het rubriekje waarin we in ons archief graven op zoek naar schaamteloze muziekjes die tot nu toe nog niet als schaamteloos bestempeld worden. En deze keer zijn we amper 2 jaar terug in de tijd gegaan. En het is een super zomers muziekje, dus voilà, 2 vliegen in 1 klap. Moet deze erbij, forever and ever, laat het ons weten. Dit is La Fuente. Oh, I'm like

is zo'n muziekje waarvan je eigenlijk niet weet waar het over gaat, maar het klinkt lekker en hoort het erbij of hoort het er niet bij? Dat is de vraag die we elke week stellen. La Fuente op het offerblok met hun rat.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Ja, je kent ons, hè, als het maar feest is.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: De hele zaterdagavond is van ons. Oh ja, wat dat betreft, ik heb nog leuk nieuws voor degenen die er zouden aan twijfelen. Deze uitzending Top Schaamteloos op zaterdag, telkens van 6 tot middernacht. Niet alleen bekend als het meest feestelijke, zotste, maar ook het langste programma van de zender, gaat ook gewoon gezellig de hele zomer door. Dus ik weet niet hoeveel barbecueavonden ons nog staan te wachten op zaterdagavond. Maar je kan altijd rekenen op ons voor de muzikale omlijsting. Jazeker.
2: Six centuries ago.

4, gate 5, gate 6, 6, 6.

Ja, ik heb toch even moeten opzoeken hoor. Florence Armen, of moet ik zeggen Arman, want ze komt uit Oostenrijk, waar ze ook woont in Wenen, maar ze heeft haar jeugd dus blijkbaar toch in Groot-Brittannië doorgebracht. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Komt uit een muzikale familie, zoals we dat dan regelmatig lezen. Enfin, ze heeft Fisher, of ze is Fisher, tegen het lijf gelopen en ze hebben gezegd, kom, we gaan samen een nummer maken. Dan is er nog maar één vraag die ons rest. Is het schaamteloos genoeg om het op te nemen in onze gezellige schaamteloze familie? Nieuwe single hoor je, What a Life!

Amai, bij die hebben we niet veel moeite moeten doen. Die zijn nu al in de zevende hemel en we zijn nog maar bijna aan het einde van het eerste uur. We hebben er nog 50 aan. Hopla zeg. Dat was DJ Sammy. Dat het te heet is om zelf te koken, daar zal iedereen het mee eens zijn. Dus bel maar voor die pizza. Maar dat kan ook slecht aflopen.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedenavond. Het KMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heena.
3: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
2: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
4: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
2: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
1: Schaamteloos. Jeroen Gorus. Top! We make you move. Dit is Top. We make you
5: move. I wanna know, is there anyone on the floor who can suck me?

tijden eigenlijk niet meer te doen om dat te draaien. Behalve in dit programma uiteraard. Dat begrijp je wel. Felix Project aan het begin van deel 2 met On The Floor. Misschien toch wel wat excuses meteen erachteraan. Sorry papi.

0: Daar was hij weer, onze kapitein Jack.
1: Topschaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: En in dit tweede deel mag je muziek verwachten van onder andere Thunderball, Jekyll & Hyde, Dario G. Ja, zomerse muziekjes. We hebben ze bij Yolanda Be Cool bijvoorbeeld ook. En wat denk je van...

0: alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: stampen.
1: Ja, ik heb hier weer een geval van...
2: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: En dan wordt het misschien een klein beetje persoonlijk, maar ik denk dat er iemand boos op mij is. Ja, het is namelijk zo, ik heb wel een klein beetje een vinger in de pap te brokken wat betreft de samenstelling van Top Schaamteloos. Niet alleen hier op zaterdagavond, maar ook 24 uur op 24 op onze digitale radio. Een digitale zender Top Schaamteloos, kan je altijd naar luisteren. En ja, dus nu komt er weer zo'n nummer dat tot nu toe nog niet in die lijsten staat. Nochtans, ik ken persoonlijk een van de leden van dit groepje. Het is te zeggen, ik ben ooit bevriend geweest met een van de danseressen die altijd meeging met de optredens. En ja, desondanks dat feit heeft dat nummer dus nog nooit de playlist gehaald. Wayen, ik hoop dat je niet te boos bent op mij. Maar goed, we maken het goed. Hier zijn de Minimalistics. We stellen ze even voor aan diegenen die het niet zouden kennen. Ik kan me dat niet voorstellen, want het is zo'n grote hit geweest. En dus nog niet in onze playlist terechtgekomen. Gaan we daar iets aan doen? Het is up to you.

0: Allee, kom aan, reageer maar via de app dat je dit vanaf nu altijd in schaamteloos wil horen. Doe het voor mijn persoonlijke vriendschappen. Minimalistics and Struggle for Pleasure.
1: ADE, ADE.
2: Who is this?
1: It's your DJ, Eddie B.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

jaren, eerlijk in zijn, een nummer dat je eigenlijk bijna nooit meer hoort. Uitgenomen dan in deze fijne emissie, The Darkman. En, ah ja, dat zal misschien de reden zijn. Het is gewoon illegaal. Ja, illegaal.

0: 4 kleine Tier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Schaamteloos gekopieerd.
2: Daar gaan we weer.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
2: Omwille van verschillende redenen deze keer. Ik moet je even meenemen naar de jaren 80 en de, ja, nog niet zo heel lang geleden overleden zangeres France Gall. Nou, die overleed, wat is het, een goed jaar geleden of zo, als ik mij goed herinner. Enfin, het was een grote dame in de wereld van het Franse chanson, maar dat ging verder dan dat, want ook bij ons scheerden ze regelmatig hoge toppen. Onder andere met dit nummertje, Ella, Ella.
3: C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix.
2: Het was een eerbetoon aan Ella Fitzgerald, die heette Ella. En daar kon je dan de leuke Franse woordspelling spelingen mee maken. Ella, Ella, ze was er.
3: Ja.
2: En daar is dus, je voelt het al komen eigenlijk, een nieuwe versie van opgenomen door, en nu komt het, Showtek, tot daar aan toe, maar ook Kate Ryan. Ik denk dat zij zich zo'n beetje voor het voetlicht werpt als de originele brengster van het nummer. Wat natuurlijk niet klopt. Ze heeft dat nummer ook gewoon ergens in de loop der jaren ooit eens gecoverd. Eer wie eer toekomt. Het is van France Gall. En die nieuwe versie die hoor je nu. Showtag en Kate Ryan in Schaamteloos gekopieerd.

Ja, de ene keer al wat subtieler dan de andere. Deze keer absoluut niet. Daar zijn we het over eens. Schaamteloos gekopieerd. Showtag en Kate Ryan en Ella.

waren we niet van plan om die beats te laten vallen. Je mag er nog heel wat verwachten vanavond. Deel 3 is begonnen met XL en Drop That Beat. Iets minder beats, maar wel die typische jaren 90 sound krijg je nu van die Ace of Base. Nee, niet All That She Wants. Een van de opvolgertjes.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Maar hier is iedereen een kampioen.
2: Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
1: Zeker als je het de hele avond volhoudt. Dat verdient een medaille, het zal wel zijn. Wat hebben we allemaal om daarvoor te zorgen? Dit uur mag je nog Technohead verwachten. Alex Ferrari. Indrukwekkend. DJ Sean is erbij. Maar nu, muziek van nu. Dit is Cat's Eye.

0: mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
1: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
0: Wat bedoelde?
1: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
1: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
0: Echt? Dus?
1: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

We gaan nog eens graven in ons archief. Eentje in het kader van De Schaamte Voorbij. Niet in onze schaamteloze lijst, maar misschien verdient die dat wel. Want is het niet een beetje gemakkelijk om op hypes die er al zijn te springen en dan proberen dat te gebruiken voor je eigen succes? In dit kader moet ik ze daar een beetje van verdenken. Dimitri Vegas en Steve Aoki die dachten, ah ja, de White Lotus, dat is populair zeker. Daar gaan we eens een beetje onder zetten.

kwamen uiteraard nooit in de serie zelf terecht. Allee, dat niet deze versie, want dat is diegene die Dimitri Vegas en Steve Aoki ervan gemaakt hebben. Van The White Lotus Team. Moet die erbij of niet? Laat het maar weten via de app.

Ja, in muziektermen stockout natuurlijk. Het is Marco en het had zomaar de titel van een echte smartlap kunnen zijn. Tranen liegen niet. Tears don't lie. Tears zijn er zelden bij als deze man op de proppen komt, want dat is altijd lachen. Joost, hier is die. Welkom.

0: En een oplettende luisteraar heeft gemerkt, dit rubriekje hebben we nog niet gehad.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Ja. De prijs die niemand wil winnen. Hier is die. En ik denk dat we met een primeur zitten, want voor het eerst ga ik de schaamteloze wisselbeker uitreiken aan een plaatje. En ook aan Ruben van Gucht. Ik denk dat die ooit al eens gewonnen heeft, de schaamteloze wisselbeker. Maar voilà, hij krijgt hem gewoon gratis en voor niks nog een keer. Want laat ons eerlijk zijn, we hebben bloedhete dagen achter de rug. Bleef er op dit moment nog zo één. Zelfs zodanig dat mensen die op en top van de zomer houden, toch wel een beetje welletjes vinden. Ja, mensen hebben er een beetje genoeg van. We snakken naar verkoeling. Een wolkje, het zou welkom zijn. Een regenbui, niemand doet er nog moeilijk over. En dan heb je de schaamteloze wisselbeker natuurlijk dubbel en dik verdiend als je jouw nieuwe single Waiting for the Sunshine heet.

de one and only Ruben van Gucht werkte samen met de toch niet onbelangrijke naam Buscemi. Alleen die titel, ja, die had beter gekund natuurlijk, hè, ons inziens. De timing is bijzonder slecht. De heetste zomer ooit, of het scheelt niet veel. En dan kom je af met Waiting for the Sunshine. Ja, integendeel. Yo, give me something to dance to.

Wordt regelmatig gebruikt als opener voor feestjes. Bij ons zat hij gewoon midden in het programma Gala. Jawel, het is 9 uur geweest. Dus een knal in het midden van Stop Schaamteloos op zaterdagavond. En het feestje is niet compleet zonder...

als er nu een groepje is dat de daad bij het woord gevoegd heeft, dan is het Touch of Joy wel, want plots waren ze daar weer. Fenomeen uit de jaren 90. En ze hebben de microfoon terug opgegraven. Don't give it up. Ja, dat heb je dan wel goed gekozen qua titel. Ik denk niet dat dat de intentie was toen ze er toen aan begonnen, eerlijk gezegd. Was wat. We geven hen het krediet. Straks is er ook Lorien. We hebben Omdat het kan, nieuwe single Turbo, komt nog langs. Shakira is er ook bij, want dat WK voetbal, ja, dat is nog bezig natuurlijk. Maar eerst deze hier, zotte geluidjes op een beat, Yves de Ruiter en Factor Y.

0: niet zo diep graven, hebben wij gemerkt.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Je weet wel, het rubriekje waarin we in ons archief graven op zoek naar schaamteloze muziekjes die tot nu toe nog niet als schaamteloos bestempeld worden. En deze keer zijn we amper 2 jaar terug in de tijd gegaan. En het is een super zomers muziekje, dus voilà, 2 vliegen in 1 klap. Moet deze erbij, forever and ever, laat het ons weten. Dit is La Fuente. Oh, I'm like

Dit is zo'n muziekje waarvan je eigenlijk niet weet waar het over gaat, maar het klinkt lekker en hoort het erbij of hoort het er niet bij? Dat is de vraag die we elke week stellen. La Fuente op het offerblok met hun Ratata bij Top Schaamteloos.

0: Ook typisch 90s. En daar zijn we dan schaamteloos gewijs nogal gevoelig voor. Dat snap je wel. Don't give me your life. Ja, ieder zijn eigen leven. Daar is niks mis mee. Maar samen vieren, dat doen we wel natuurlijk op zaterdagavond. Nu met Aquaplex en The Junk Project. Dit heet Brightness.
1: See, you tell me then why you're giving a damn.

0: Kakelvers.
1: Helemaal vers.
0: Zeg ik toch?
1: Maar toch schaamteloos.
0: Nieuw in ons bestand is Fisher met een zekere Florence Harmon. And What a Life. Ontdek het nu.

Ja, ik heb toch even moeten opzoeken hoor. Florence Armen, of moet ik zeggen Arman, want ze komt uit Oostenrijk, waar ze ook woont in Wenen, maar ze heeft haar jeugd dus blijkbaar toch in Groot-Brittannië doorgebracht. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Komt uit een muzikale familie, zoals we dat dan regelmatig lezen. Enfin, ze heeft Fisher, of ze is Fisher, tegen het lijf gelopen en ze hebben gezegd, kom, we gaan samen een nummer maken. Dan is er nog maar één vraag die ons rest. Is het schaamteloos genoeg om het op te nemen in onze gezellige schaamteloze familie? Nieuwe single hoor je, What a Life!

de origineel was al een prima feestplaatje. Maar Reggie, die dacht ik, geef er nog een extra dimensie aan met deze remix dus van Gustavo Lima. En Ballada. Olé.

Eigenlijk hebben ze overschotten van gelijk. Die van Major Lazer, de Benson Signal en de Flexicon. Ja, dit programma hoort met een waarschuwing te komen. Watch out for this. We gaan nog keihard door tot middernacht. Welkom in deel, even tellen, 5 uur zat dan.

0: Ja, ik weet niet precies wie deze mensen zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze noemden zichzelf Aaron Chupa, maar dat zal wel niet op hun pas hebben gestaan. Ja, als je zo'n dingen komt zeggen als I'm an albatross en je loopt nog altijd vrij rond, dan is er toch iets mis in de wereld.
1: Stop.

0: Ja, ik heb hier weer een geval van...
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: En dan wordt het misschien een klein beetje persoonlijk, maar ik denk dat er iemand boos op mij is. Ja, het is namelijk zo, ik heb wel een klein beetje een vinger in de pap te brokken wat betreft de samenstelling van Top Schaamteloos. Niet alleen hier op zaterdagavond, maar ook 24 uur op 24 op onze digitale radio. Een digitale zender Top Schaamteloos, kan je altijd naar luisteren. En ja, dus nu komt er weer zo'n nummer dat tot nu toe nog niet in die lijsten staat. Nochtans, ik ken persoonlijk een van de leden van dit groepje. Het is te zeggen, ik ben ooit bevriend geweest met een van de danseressen die altijd meeging met de optredens. En ja, desondanks dat feit heeft dat nummer dus nog nooit de playlist gehaald. Wayen, ik hoop dat je niet te boos bent op mij. Maar goed, we maken het goed. Hier zijn de Minimalistics. We stellen ze even voor aan diegenen die het niet zouden kennen. Ik kan me dat niet voorstellen, want het is zo'n grote hit geweest. En dus nog niet in onze playlist terechtgekomen. Gaan we daar iets aan doen? Het is up to you.

Allee, kom aan, reageer maar via de app dat je dit vanaf nu altijd in Schaamteloos wil horen. Doe het voor mijn persoonlijke vriendschappen. Minimalistics and Struggle for Pleasure.

0: Schaamteloos gekopieerd.
1: Daar gaan we weer.
0: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
1: Omwille van verschillende redenen deze keer. Ik moet je even meenemen naar de jaren 80 en de, ja, nog niet zo heel lang geleden overleden zangeres France Gall. Nou, die overleed, wat is het, een goed jaar geleden of zo, als ik mij goed herinner. Enfin, het was een grote dame in de wereld van het Franse chanson, maar dat ging verder dan dat, want ook bij ons scheerden ze regelmatig hoge toppen. Onder andere met dit nummertje, Ella, Ella.
2: C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix.
1: Het was een eerbetoon aan Ella Fitzgerald, die heette Ella. En daar kon je dan de leuke Franse woordspelingen mee maken. Ella, Ella, ze was er.
2: Ja.
1: En daar is dus, je voelt het al komen eigenlijk, een nieuwe versie van opgenomen door, en nu komt het, Showtek, tot daaraan toe, maar ook Kate Ryan. Ik denk dat zij zich zo'n beetje voor het voetlicht werpt als de originele brengster van het nummer. Wat natuurlijk niet klopt. Ze heeft dat nummer ook gewoon ergens in de loop der jaren ooit eens gecoverd. Eer wie eer toekomt. Het is van France Gall. En die nieuwe versie die hoor je nu. Showtag en Kate Ryan in schaamteloos gekopieerd. Ella, Ella.

Ja, het is niet om te slapen, hè. Dat weet ik wel zeker. Want het groepje heet zelfs Sin with Sebastian. Zonde met Sebastian. Shut up and sleep with me. En zeggen dat de meisjes die je nu gaat horen nog nooit van seks hebben gehoord. Ja, als je oud-Nederlands gebruikt, zoals deze lies, dan moet daar toch iets van aan zijn. Smitje, richting 11 uur.

Omdat wij het meezinggehalte van dit programma ook heel erg belangrijk vinden, mag ATC niet ontbreken. Around the world, la la la la la. En springen, dat mag ook.

0: nemen.
1: Oei, oei, oei, if you're getting down, niet opgeven.
2: Top Schaamteloos, elke zaterdagavond, de hele avond.
1: En dus nog tot middernacht met straks ook Captain Hollywood Project. We hebben Mark van Dalen, Silver. Ik zie hier ook Gigi D'Agostino staan. Ja, en nu wordt het helemaal te gek met de cartoons. Everybody.

gaan nog eens graven in ons archief. Eentje in het kader van De Schaamte Voorbij. Niet in onze schaamteloze lijst, maar misschien verdient die dat wel. Want is het niet een beetje gemakkelijk om op hypes die er al zijn te springen en dan proberen dat te gebruiken voor je eigen succes? In dit kader moet ik ze daar een beetje van verdenken. Dimitri Vegas en Steve Aoki die dachten, ah ja, de White Lotus, dat is populair zeker. Daar gaan we eens een beetje onder zetten.

uiteraard nooit in de serie zelf terecht. Allee, dan niet deze versie, want dat is diegene die Dimitri Vegas en Steve Aoki ervan gemaakt hebben. Van The White Lotus Team. Moet hij erbij of niet? Laat het maar weten via de app.

0: En een oplettende luisteraar heeft gemerkt, dit rubriekje hebben we nog niet gehad.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Ja. De prijs die niemand wil winnen. Hier is die. En ik denk dat we met een primeur zitten, want voor het eerst ga ik de schaamteloze wisselbeker uitreiken aan een plaatje. En ook aan Ruben van Gucht. Ik denk dat die ooit al eens gewonnen heeft, de schaamteloze wisselbeker. Maar voilà, hij krijgt hem gewoon gratis en voor niks nog een keer. Want laat ons eerlijk zijn, we hebben bloedhete dagen achter de rug. We beleven er op dit moment nog zo één. Zelfs zodanig dat mensen die op en top van de zomer houden, toch wel een beetje welletjes vinden. Mensen hebben er een beetje genoeg van. We snakken naar verkoeling. Een wolkje, het zou welkom zijn. Een regenbui, niemand doet er nog moeilijk over. En dan heb je de schaamteloze wisselbeker natuurlijk dubbel en dik verdiend als je een nieuwe single Waiting for the Sunshine heet.

de one and only Ruben van Gucht. Werkte samen met de toch niet onbelangrijke naam Buscemi. Alleen die titel, ja, die had beter gekund natuurlijk, hè, ons inziens. De timing is bijzonder slecht. De heetste zomer ooit, of het scheelt niet veel. En dan kom je af met Waiting for the Sunshine. Ja, integendeel.

Voilà, want die hadden we ook beloofd aan het begin van het uur. Hè? De Captain Hollywood Project met Free Your Flying High. Wij zijn er hier weer goed in gevlogen. Maar goed, de rest van de zaterdagavond ligt in je eigen handen. Laat top opstaan. Schaamteloos is er weer volgende week. En de hele zomer door trouwens.

fucking go.